Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasterloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van Nien Wiekijn met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas 209 miljard dollar oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle

is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreet, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en The New York Times deden dat eerder ook.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ekkere zal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Do bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen, maar het nachtwacht

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ekkere zal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de jong en manje te moorn om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het hele tijd van gezellige muziek uit de piratentijd. Hier is Romke met de eerste oren Frisianemix. MUZIEK

Een hele goede morgen, meisken. Ja. Fijn dat we erbij zijn. En ik hoop er een mooi programma te brengen. En het begint al met Marietje. En ja, het zal wel druk worden dat het bij ons in alle jongens niet naar Marietje bij. Marietje, maar Marietje doen ze willen natuurlijk. Het weer het Sunset Trio deze evening maken. Nou, we gaan gewoon verder met oorsoorten muziek. Hier binnen de Texas Cowboys. Ja, bij Cowboy en Indianen in de tijd van toen natuurlijk.

Nou, dat weer een mooie country van Ray Price. Met de titel Crazy Arms. En dan ben we nu aan het volgende festgetaan. Dat is een fysiekje van Jannie Brandsman van de Jouwer. Jannie, de beste Londen beurt. En ik wees je een lekker bakje koffie daar. Je zal er wel even van genieten, domoi Reina. En Engelbert Humperding, die heeft onvrede met dat festje van Spanish Ice. Spaanse eigen. Nou, jullie daar. Ja, het is even kritisch. Ja, ik hier de muzel in beweging, maar ik kon net bij het pieltje komen. Maar jullie er, ja?

Nou, Fechke past mooi bij het waar van jou te dagen. Ze snowen dan een beetje rein. Ja, een beetje minder zinnen binnen. Ja, maar doe maar, het knapt er al even op. Het frist al even op. En ik jerk weer vogeltjes, jongen. Maar dat is natuurlijk alleen maar buitendoor. Maar Sweet People, die zit er aan te komen. En die wil je me vestjes en vestje jaren litten van de vogels. En de vogels die zongen, zei je de titel van dat vestje.

Ja, ja, koestuin. Als je via München naar Oostenrijk rijdt, dan is vaak Koestuin de eerste stad waar je dus in Oostenrijk te lonen komen. Maar het is een mooi festkind van Brocht, Leni en Ludwig. En daarvoor dat we een hele oude groep, dat we ABBA, maar de Dancing Queen. En de vogels, ja, de vogels is toch wel mooi jaren tussen de muziek terug. Nou fijn, nog even van Leni en Ludwig, maar dat Koefsteinerlied, ja, dat kon je in Oostenrijk, maar we gaan nu even naar Zwitserland en naar de Berner, het Berner Zwitserli orgel. Ja, de Zwitsers die hebben mooie orgels. En de titel van het versje is Gold Freneel. Frenel. Nou ja, fijn. Het is in ieder geval een instrumentatie. Dat je mij niks maar de teksten moet zien.

Het bouwvakkerslied. Nou, de bouwvakkers erbij. De bouwvakkers die binnen bij Drok bezig. En ja, fijn. Die kennen we even het dak op. En het is net met z'n hiet. Alhoewel, ja, het is nou zo nou dan een beetje vies hier. Maar dan misschien toch beter dan wanneer de maar dik 25 graden of zo. Dus op het dak met de migra's die kwamen daarmee voorbij. Dan gaan we nou naar Heino. Maar ik lees hier nog even in de kranten. Dat er juist toch stroomstoring weer. In een ronde van Hilpen. Zo'n 2000 huishoudens zitten zonder stroom in het Heidenskip. In Hilpen dus uiteraard. In Kouden, Molkwaar, Staven en Warkum. Nou, ik ben hier wel in Kouden, maar ik heb er helemaal niks van vernomen. Ja, het vreemd is dat. Maar fijn, soms dan is dat wat verdeeld in een dorp. Het ene, de held is het net op hetzelfde net als de oren held. En dan kan dat gebeuren dat je het ene dat wel... merkt en de oren helemaal net. Nou, doe maar. Het is weer helemaal verholpen. En dan gaan wij naar Heino, maar Heidi, Heido, Heida.

mooie polka toch? Dat weer de Heimatland-polka van de originele Fideden Laventhaler. En het Laventhaler laat helemaal in het zuiden van Oostenrijk in Carinthië. Dan gaan we nou naar de muzikantgroepen van de Steiermark. Dat laat ik helemaal in het zuiden van Oostenrijk. En die kom ik maar in polka. En dat je gewoon de Herz-Schmerz-polka.

Ja, een kuiterboer. Die, ja, vroeger gingen ze die kuiterboeren. Bouke en Greetje, die gingen daar een vest kon maken. En daarvoor je Maaike van de Rodeo's. En dan gaan we nu naar Teuns. Naar Teuns 43. En die hebben een vest gehoord. En die staat voor de door. Die wil erin. Ja, hij lit, ze lit hem er net in. Hij had spiet ergens van. Nou, doe maar. Je ridder.

dat we in de Kaiserlich Böhmischen, ja, lid mij erin. En ja, ik weet niet dat er wel iemand, ik denk het haast net, hij is loop verhuizen naar München. Ja, en hij had al even contact aan. En ik denk dat de titel van dat gesprek ongeveer krijgs is als de titel van dit versje. Het is hier van Ronnie, en dat is ik een Duitser. Hij schoont, moest niet weinen daarmee, was dat mij net schreeuwen. Oh, ik sla nou hier een oor, dat gaat niet goed, maar hier is er.

is zo dadelijk tijd voor een nieuwsbericht, meisje. Ja, maar we er weer even tussenuit. Dan in de eerste woorden van de Frisiane mixen weer voorbij. Maar ja, van maakt het net zo vol uit, want er komt nog eens 2 uren natuurlijk. Dan geven we tot toeloord aan genieten van de muziek hier vanuit de studio van Radio Spannenburg hier in Balk. Het laatste versje dat is van de Snippenvangers van Bakhuizen Comedy. En die, ja, die hebben wat een titel, maar een Spaanse uitslag. Omslag, hoe moet ik het hebben? Het jaart wat Spaans in ieder geval. A la Spagnola. Ik weet niet gek wat de Spagnola precies, maar dat rekt net aan. Het is het laatste versje hier van de eerste uren. En wat mij betreft is zo'n straks aan de achterkant van het nice.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 8 uur.
1: Lars Melitsen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: We hebben tijd voor gezellige muziek uit de piratentijd. Hier is Romke met de 12 uur Frisianemix.

Nou, maar even aan het woord, Jerk, wel. Nou, dat is ik net zo erg zelf. Ik ging er net op recht vinden, maar met andere dingen bezig. Ja, en ik, dat is een hele oorze. Oh, hele oorze kennen me niet in de vorm. Nee, maar daar is het dan weer om. Doe maar. Maar misschien Jim Jaren even zijn de jubileumswals van de originele Fideden Laventaler en In the Garden. En dat weer van Jo Stafford en Gordon McRae. Dat is een mooi countryfestje. Dan geven we nou even, ja, waarom naar Oostenrijk? Net helemaal naar het Laventaal, maar wat omheen. Naar de grote Klotterkapelle uit Kals en die bijzonder dat mooie, schönes land Tirol.

bekende groep, Skribbel en Hoepets. Maar heut geht's auf. Heut geht's auf. Ja, wat zou je dat vertalen willen? Nou, gewoon hier in Friesisch zullen ze zeggen, het geht on. Dan geven we nou naar Eduard Klassen. En die heeft een stukje uit Koer Canada. En het is een heel bekend versje. En een klassieker eigenlijk. Hoe de Red River Valley. De Red River Valley. Nou, maar het is wel instrumentaal, dat is even wat jammer, maar de muziek die is echt heel prachtig.

Er zijn vast wel goeds die het Veske een beetje mooi zongen hebben, want het is een heel bekend Veske. En als je op YouTube zegt en je zoon dat is even opvreden, Red River Valley, dan kom je bij Veske mooie beelden en dan staan ze daar voor de vallei. En het is heel indrukwekkend om daar naar te luisteren en naar te zien. Dan gaan we nou verder met het volgende en dat is een fysiekje van Jannie Brandsma, die heeft in de tweede uur ik een Veske van ontocht betocht en dat is een Veske van Frank Ferrari. Maar de titel Rosita, dat moet het wijzen. Hier is er, Jannie.

de man die is een soort apediek. Henk Wijngaard. En hij heet Veske met de vlam in de pijp. En misschien ben je ook wel lid van de ANVB. En dan heb je misschien ook wel een mailtje gekregen van de man met alle vragen. Ja, alle toestand, alle kruisingen. En dan moet je even reëren. Maar je moet even zeggen wat goed is. De vragen die erbij stellen. Wat het, wie het voorrang heeft, wie het eerst voorrang heeft en wie het dan voorrang heeft. Het weer naar stenen nogal wat en gezellig er even dient. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een paar fout hier. Ja, dat is wie wel heel leerzaam. Nou fijn. Dan gaan wij dus van de chauffeur Henk Wijngaard naar de molenaar. Want de regentenstaars die komen bij de molenwals.

Nou, mooi nou, zo'n molenwals. Misschien ben je wel even een doosje geweest rond de tafel even een wals. Ja, dat, maar dan moet je wel te jaren zijn natuurlijk. Ja, alleen dan ga ik van walsen. Maar ja, dat is dan minder onttrekkend dan wanneer je dat met me gaat doen. Maar wat je met me kan kennen, dat is wel dat je naar Bakoest ging. Nou, de 29 augustus, dan is daar een... hoe nemen ze dat? Dat is een groep die speelt eigenlijk de muziek dat de Cats dat de vroeger doen. Ja, dat die doen ze wat nooit. Ben natuurlijk net de echte Cats, maar ze doen het wel voor. En ze proberen te schreks te spelen als de Cats een yes iets doen. Dat wordt georganiseerd door Douwe. Douwe is getan, dus hij zit, hij is net zo actief meer, maar Tommer, hij wil toch nog wel graag wat organiseren. Het is in de Geerte in Bakhuizen. Op 29 augustus. Dus de Cats. Hij kreeg bellen. Hij zei, gisteren kunnen we een feestje van de Cats draaien. Ik naar aanleiding van dat feestje dat ik daar organiseer. Nou, dat doe ik heel graag voor Douwe. Dat is een beste collega. Ik vind het een leuke vent. Dus Douwe, komt helemaal goed, jongen. Hier is de Cats, mooi. Let's dance. Ja, dan kan je daar lekker op doen. Let me doen. Is dat in akkers vertalen met dit het Engels. Let's dance.

We Are One. Wij binnen Ian. Een prachtig versje van Vicky Brown. Ze kent geweldig, jongen. En dit, ja, de muziek van dit versje werd ik vaak te horen. Zangers gebruikten omdat ik verder een oor versje van te maken. Nou, dat zei het wel genoeg. Maar even naar de agenda, want ik lees kreeg dat Juwet op 19 augustus, eerder van 11 om een zontje oeren, dus dan 4 uur de dag van de midi, een simmermarkt op de merk in Warken. Op een merk, daar moet je dus wijzen. Bezoekers die kennen op hun gemak langs de crème, kuierie en genieten van een gevarieerd aanbod van producten, tweedehands artikels, curio's en horen leuke bedenkingen. Ja, nou ja, fijn, had je het net vinden kennen, je kent dat ik altijd nou wel lekker op het terras zitten bij Bakker Volkerts. Nou, dan nemen we dat gewoon even mee. En ik heb een mooi versje van Warkum Groep en dat binnen de Dwarmes. En de titel van dat versje is, zo is het, dat is mij net koerste.

Ja, maar een roos in bloemen hier. Wie van Art Eggers. Ik zei, krijg even een 19 augustus, dus je hoort van 11 om 4 uur een markt in Warken. Maar er is nou komende vrijdag, dat duurt ik net zo lang meer, op 21 augustus, van 10 om 4 uur een markt hier langs de wal van de Luts in Balk. Ja, het rivierke de Luts. Ik denk rivierke stroomt het dan. Maar ja, ik snap het eigenlijk wel. Want al die bosken, greppels, die rennen natuurlijk alle geruit in de Luts. En dat het daar knap hut ruimt en wat hutter dan de laatste buikers die we hadden. Dan rent dat wetter de Luts in en dan begint het te stromen. Nou, doe maar het rivierke de Luts. We gaan even verder met een vestje van Doeren. Doeren Bleker, je kent hem vast dan wel. Hij had muziek, hij had geen instelling. Ik denk, zijn noemen dan. Dan mag ik dan eens even hier van Doeren draaien. Je redt er mij, onkruid vergaat niet.

George Baker maar eens in Selection, dat weer in het begin. Ja, de hier nog een selectie. Letten doen we het alleen nog. Ik vond maar die selectie vond ik wat leuker. Je weet maar wien ze of ze winnen toen nog, maar de Selection Silver. En dan hebben we nou Kleersteen Martin Lauer en die besjongst zien, beste hinders, zijn beste veert.

Ja, hoor je van omroppers. Vroeger dan gingen er wel eens een omropper door het dorp. En dat, in het eerste dorp, en dat is net meer samen. Maar in Sleert nog vol. Daar hebben ze nog een omropper. En daar houden ze dus nou ik een omroepersconcours. En dat is nu komende sneeuw, op 22 augustus. En in het decor van een internationaal omroepersconcours. 15 steeds dorps- en kernomroepers uit Nederland, België en Duitsland die komen naar de Friese vestingstijd om hun stem en hun omroepkwaliteit in de jaren te letten. Nou, dat is wat vast wel leuk kan je daarvan horen natuurlijk. Dus nu komen de steun 22 augustus in Sleert. Dus even zien wanneer het is van oude Jelwe Tolven. Dan kan je al kennis maken met de deelnemers. En het officiële concours begint om jouw 12. Nou, dan gaan we nou even naar de Alpensussies, want die hebben een jaar van de morgen. Je komt maar met Tirol, Tirol, Tirol.

Nou, hartstikke fijn. Dan is er nog een trekkertrek in Oudemarm. Nou ja, fijn dat je daarvan hoort. Het is op 22 augustus en het vindt plak aan de Marderhoek. Het evenement dat wordt het van Jelven Jochen aan 6 uur. De inschrijving van de deelnemers is inmiddels volledig volboekt. Dus het wordt dat drok in Oudemarm. Nou, doe maar. Dat is dus op 22 augustus van Jelven Jochen aan 6 uur. Je had de hele dag de tijd om daar die praktiek dus even te beginnen. Dan begin ik afsluiten met het laatste versje. Het is een instrumentatie van Vlado Koempan. Mooie landschotskiem, kraaien. Nou, toch een mooie polka. Graag wat naar

0: Nou, het ken misschien, hè, Krek. Misschien niet.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is Jochen Oeren.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11... mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels. Het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 3 minuten over de klok van Johan. Wie in dit de classics? My A Lady of Spain. En dat kwam uit
1: 1972.
2: Dit is de gezellige Sneuntemorgen. My Anne de Jong.
3: Goedemorgen.
4: Hoi.
3: Goedemorgen.
4: Koffie.
5: Het is bijna
0: Wustraad, een hele goeie morgen. Welkom op deze laatste sneeuw van augustus. Het is Joert en Jochen, 20ste. Want die 20, 26. Ja, dit is de laatste van augustus. De vierde sneeuw van de maand van augustus. Ja, dit is hier wat meer, een jantje meer. Deze maand, ja, we staan aan het begin van de meteorologische jest. Nou, naar buiten schuist, dan is het ik, zo. Het is wat donker, wat triest, wat buiig. Temperatuur ben ik aanzienlijk leger dan eerder deze weekend. Nou, we gaan straks in 12 uur een van jouw lolken wat het baard docht. Had het ik jestig bloed. Ja, ik heb wel een beetje hoop dat we iets beter worden. Ja, had het meer eerder deze dag, deze morgen al tastje wordt. We hebben geen live contact, maar toch het actuele waar. Voor de komende weken, Joert en de komende weken. Maar zover is de lijn, we hebben eerst nog de Platense verhaal. En de dubbele cappuccino, de turboschijf hebben we nog. En soort over Nijs uit de Friske Maarden. Ja, en ja, van de week weer ik weer verhaald naar een bekende country zangeres. Dat wie Dolly Parton, ze is 80 jaar, we zijn al rond de 10 is overleden. Ja, en wat meestal gebeurt, maar je had een artiest, een beroemde artiest overlijdt. Ja, dan gaat die platenverkoop of cd-verkoop sky high. En zei dat ik van de week gebeurd met Dolly Parton. Het is een spannende die we in een platenzaak in Snits. Want er is Robert Amsterdam die samen met zijn broer een platenzaak runt. En ja, R.V. Spannenberg die weer van de week in Snits en die peilde even de platenverkeep.
6: Het versterren van de Queen of Country rekt het vanzelfs ook de muziek vooruit. Platenzaken vernemen dat er zoet het nijs meer belangstelling is voor de muziek van Dolly Parton.
7: Een groot verlies. Ja, een groot verlies. Jammer. En het frappante is dat als een grote naam, dus als een bekende artiest overleed, dus dat hier dan dus van Rob de Nijs tot Michael Jackson, nou dus ik, dan schust ik de verkoop in één keer boef omheen, dus de LP's en CD's. En het was toch wel mooie muziek, zo denken ze dus altijd. Dat moet ik toch maar hebben.
8: Oh, echt. Ja, verschrikkelijk. Ze was ook 80, wel een mooie leeftijd, maar wel te vroeg vind ik voor zo'n legend.
6: Katie komt uit Amerika en verneemt dat het daar het peteer van de dag is.
8: Iedereen is eigenlijk gek op haar. Ja, iedereen die ik volg op Instagram en zo had alles. Iedereen had iets gepost over haar.
6: Muziek van Dolly Parton bloot in alle geval nog lange tijd in de platenzaak te keep.
7: Toegankelijk muziek. Het is country, het is easy muziek. Het is wat 70s, wat 80s eigenlijk. Voor elk wat wils, voor alle leeftijden eigenlijk wel.
6: Heeft u al wat gevonden?
9: Ik heb een cd van Dolly Parton gevonden.

Griffin, nummer van Dolly Parton en Kenny Rogers, Iceland's in the Stream, het jochentje 83. En Iceland's in the Stream is een nummer schraan door de Bee Gees en opnomen door een Amerikaanse country zanger, artiesten dus Kenny Rogers, die is trouwens 82 jaar geworden, die is overleden in 2020. En Dolly Parton, oude weken, is overleden op 80-jarige leeftijd. En dat nummer wou nog krijg je. En dat daar uitbracht in 1983. Er is Joert op Harig in Harig. Dat is bij de stokerij Harig. Gewoon Harig is de dictoan zegt. Dat wordt Joert de 29e evenement Harig houden. En dat is vanaf 4 uur van de middag tot 10 uur. En daar is een optreden van de Bluegrass Country Band. En Pieter Wilders, de toegang is gratis. En het eten en drinken wordt een kleine bijdrage vragen. Maar moest erbij wijzen, dan moest je wel even aanmelden via een e-mail. En dat is stokerij.harig/. Dat is een apenstaartje. En dan sunshine.nl. Sun, my double A. Shine, shine.nl. Nou, en ja, het motto geldt vol is vol. Ik ga jij een mooi, een leuk nummer, vind ik zelf. Dat is van Nu Media en John West en Habibi Bibi.

0: 96.4 Fjouwer en 106.0 Zon FM. Radio Spannenburg.
1: Grapje voor de sfeer, voor de sfeer.
2: Kees loopt door de Kalverstraat met een touw van 30 meter achter zich aan. Als zijn vriend Jaap dat ziet, vraagt hij verbaasd: waarom sleep je dat touw achter je aan? Kees kijkt hem niet begrijpend aan en zegt dan hulpeloos: ik heb al geprobeerd het te duwen, maar dat lukt ook niet.

0: Skipper Open, dat weer een nummer van Conway Twitty uit 1968. Wat country muziek van een beetje. En we meer country muziek hier op Ruis Spannenburg bij Country Folk en Rock'n'Roll tussen Ian en Traaien. En ja, daar ben ik dan. Ik heb een 12 bij onwijzig. Nou, hou rond de tongetje bij de vierde editie van de Survival Tocht in Oude Trië vond er plak. Van de plak. En ja, dat is een traditie tijdens het dorpsfeest. Want er is dorpsfeest in Oosterhoula, Oosternijegeer. En Oudehouwer, ja, dat is oude rond de tongetje begonnen. En het duurt tot morgen 30 augustus. En dat stiert dus in het teken van het dorpsfeest. Nou, en er is nou van alles te beleven, zouden ze mogen. Dan is dat waarschijnlijk de koe. En ja, dat dorpsfeest, dat durft dus, dat mogen we er dus maar. Dat Festijn Oost doet naar RTP Spannenburg, de vierde van de week, kijk even bij. Bij het dorpsfeest, en dan ben je weer bij de survivaltocht. En ja, en er waren zo'n 110 deelnemers en 21 mooi verschillende hindernissen. Die ja, stonden dit hier dus ook weer voor een uitdaging om dat parcours terug te gaan. En RTW Spannenburg, die weer druk even bij.
1: We zijn bij de vierde editie van onze survivaltocht in de Oosterdrijgingen. En Oosterdrijgingen met drie dorpjes, Oldehouwer, Oosternijgingen en Oosterhouden. Ik ben Joet de Bezemwagen, zouden ze dat nemen. Ik maai als leste de roer om de leste deelnemers misschien nog wat peper in de reet te gaan. Of ik hoop het net, maar de leste is de sleertefisje. Maar dat gaan we net van nu natuurlijk.
2: En hij een beetje traint?
3: Nee, dat net. Nee. Eigenlijk net, nee.
2: Ik zou kijken zitten, hoe denk je hem dan dat je hem nou volbrengt?
3: Ja, gewoon gas erop. Nou, we doen hem elke keer bij het dorpsfeest en het komt elke keer wel goed. Dus ja, dat komt wel goed, ja, denk ik.
2: Hester, wat zin om?
4: Ja, wel aardig zo.
2: Want wat ziet er al op het programma?
4: Ja, ik hoop hoe de sleet rennen en wierderen en hier erin op deze baan.
2: Zo, en is er één hindernis vast, zoals dat is best wel een bijzondere?
1: Nou, we hebben hier een oud vuilstart, wat al jaren sluiten is en wat helemaal gegroeid is. En daar hebben we een glierbaan oud. En dat is altijd wel een uniek stukje waar wij gebruik van maatjes kennen. Wat hele leuke beelden oplevert, het leuk is om te zien, maar wat de deelnemers ik altijd machtig vinden. Een beetje snelheid, dat vinden ze wel mooi.
3: Ja, heel leuk.
2: Ja, vind je hem dat leuk?
3: Ja, ik vind het leuk.
2: Maar waarom dan?
3: Ja, gewoon. Boeit al net zo vol. Ik is lekker vies weer zo. Ja.
2: En die is dan ik naar vader Huts de Tiert?
4: Nee, dat net.

Ja, dan weer de Eye of the Tiger van Survivor. En dat is dan de noemerleiding van de Survivaltocht daar in Oosterhoule, de Adetrinje en zo wat meer. Er is Moon, dat is trouwens Joen. Ja, in de keer daar treedt op de Tribute to the Cats Band. En tijdens dat feest, Joen, dus komen al je bekende nummers van de Cats voorbij. De zaal is hier om 7 uur. Het concert begint om 9 uur. Kaarten bent te verkrijgen via de Geerte. Dat is een internetsite, dat is mfc-de-geerte.wetickets en .io. Ja, als je maar even op de site van Radio Spannenburg, daar staat het goede internetadres, best kaarten bestellen kerst. De steenplakken kost je zo'n 20 en heel euro en zitplakken 34 euro. Nou, en Jezus kinderlijk komt misschien dit stukje, ik wil voorbij. Waar con dios van de Cats, het was...

0: Mario Condios van de Cats. Het was zondag in juni negeerde de Tribute to the Cats Band. Dat is eigenlijk een beetje gelijkwaardige, zelfde soort muziek. En ja, komt heel dichtbij de Tribute to the Cats Band. Juni negeerde in Bakhuizen. Ik zou op de klokken te 10 minuten door jou het zien. Het is tijd voor de koffie.
1: Goedemorgen Nederland. Koffie?
2: Het is tijd voor een dubbele cappuccino.

0: De dubbele cappuccino voor deze laatste steun. De 29 augustus van 2026. Weer een paar nummers van Tavares. En het weer een nummer uit Njontje Zon Zondag. En daarvoor, hoe dan het is trouwens de titel. En daarvoor draaien we Heaven Must Be Missing an Angel. En het kwam uit Njontje Zon Zondag. En Tavares, daar binnen eigenlijk. Daar binnen al je broers van elkaar. En ze binnen van Kapverdische afkomst. En ze komen uit een nieuw. Bedford in Massachusetts en zien diverse hits in de jaren 70 en 80. Het is mij net helemaal duidelijk dat ze nog actief binnen, maar ze brachten onder andere Amerikaanse R&B en soul muziek. En het waren vier broers. Ja, dat hieken nog even dan net bij zijn vorige week. Toen hier we het er al over. Toen berichten we dat er een internationale omroepconcours in Sleert zou worden gehouden. En ja, de treden tol op omroepers uit Nederland, België en Duitsland. Dat is een mooi aantal die strijden daarom de titel. En de overwinning ging uiteindelijk naar de staatsomroeper van Sleert zelf. Dat weer Wiebrand van der Land. En ja, RTV Spannenberg weer er even bij. En dat ging een zaterdag.
1: Nu is deze plaats de Stadsmal, het Lodense pension. De enige plaats in de binnenstad waar menig roeper vannacht slapen kon.
2: Maar dat het is een kind, is hier op jochten.
3: Fries.
2: Oh ja, terug naar het onderwerp. Wees trots op wat een boer voor jullie stad heeft gedaan. Hebt u dat gehoord? Zeg het dan voor!
4: Dankjewel, mensen.
5: Nog een keer een applaus. Onze nummers 1, 2 en 3. Peter Fok, Jan Zultenfries, Peter Vos en Wiebrand van der Land.

White single van de 3A's. Je zit in mijn hoofd. De 3A's die komen weer uit Volendam. Er is Joerdeke streekmerk in Joures streekmerk Simmeriditie. Nou, kan ik krijg even de laatste sneeuw van augustus. En komend tijdje dan begint de meteorologisch jest. En ja, die merken die begint straks om 10 uur. Dat is over een kwartier ongeveer. En de bezoekers die kennen langs Kremke streekproducten. Keepje en ambachtelijke artikelen, hobbyproducten. Kist daar langs kuieren en eventueel ik misschien wel ongeskap. En tijdens de merken zorg je meerdere shantykoren voor live muziek. Daar maai je butter de dui en vol met streekproducten ambachten en ontmoetingen. Zeemans muziek en dat al hier in het gezellige Joure. Dus dat speelt zich al in de Joure. Straks van nou het zien hoe het dat hoort. Dat vertelt het verhaal net. Maar wat het verhaal wel vertelt, dat we nou even naar Zuid-Afrika te gaan. En daar is een zekere Desmond Wells. Die heeft een nieuwe plaatje uitgebracht. En dat heet Kom Leeuwen in mee.

0: Radio Spannenburg.
1: Grapje voor de sfeer, voor de sfeer.
2: Ja, zit er een man te fussen, komt er een voorbijganger voorbij en die vraagt, bijten ze? Waarop de man zegt, nee hoor, je hoeft niet bang te zijn, kom maar dichterbij.

0: muziek uit Portugal. Dit is van José Malho. Fallo de rezar. Of zoiets. Ja, er is Jurik merk in een langwaarder merk. Er is trouwens van oud tongje dat al geende. En de deur dat morgen 30 augustus dit langwaar. Ik in het teken van een langwaarder merk. En tijdens de tevens een dorpsfeest. En ja, er zijn soorten activiteiten rondom horen. Soort speeltjes en bij de beetje zielwedstrijd. Er is een straat, een quiz, stoelendans. Ach, geen samen terug. En er is ook een kermis, die draait ik het hele week aan op de Oude Haven. En daar is ik een optocht, oh ja, die weer tongetje van oud zien worden. Dat is al je verleden tijd. En ja, verder zit er nog een soort trouwens, even zes. Jon, dan treedt Javis, treedt hij op van nou een jochen oren.
1: Radio Spannenburg.
0: Paul Heaton, Rihanna Downey, winnaar Turbo Schijf.

0: Favorite Kind of Idiots van Rihanna Downey en Paul Hewton. Dat is de turboschijf nog. En nee, wie komt deze tijd dan? Matje weer een nieuwe turboschijf bekend hier op Radio Spannenburg. Hier in de gezellige Sneutemoorn. Ja, een peerle wikkelin te weer Duitse vanuit de Spannenburg bij de bouwploeg van de Tarwi Smoothies in Sint-Nick, om te zien hoe het ging met het bouwen van de optochtwijn, de praalwijn, die de komende toontje, 3 september, ja, dan is het weer zover, dan is de allegorische optocht in Sint-Nick. En ja, bij die wijn van de Turbosmoetie, de ontbruts nog een onderdeel. En dat bij het begin van deze week werd het nog onvoerd via het wetter, aldus Duitsen.
1: Het wie een gek gezicht op de wetters tussen het Jereveen en Sint-Niek. Een lied, maar dochs best groot reuze raad, zien wij naar de loods van bouwploeg de Tarwe Smoothies. Het raad maakt deel uit van de wijn van de allegorische optocht. Na een tocht van 6 uren kwam het raad aan op zijn bestemming en koe het op de wijnpleert worden. Hoe dat te krijgen uitzocht, is vanzelfs nog een verrassing.
0: Ja, we gaan op naar het Nijs van 10 uur, maar Marianne Wever, maar het reuze raad.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Tsieroeren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Zo zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPNB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Het was onderdeel van een podium. De dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nationale zaterdag gebeurtenis.
3: Wauw.
4: Daar

0: Uiteraard welkom bij deel 12 van de gezellige Snoende Molen op deze 24 augustus van 2020. Ja, het waren we weer en wat hebben we daar nog in de plaat? Het is een verhaal van Bart Verleeuwen, Waber van Jan Lolke, F8 nummers. Met de top 100 van Joontje in 66. Ja, omdat de vijfde snuif van de maand is dan. Ja, we hebben vier items. De eerste, snuif en draaien polka's. De tweede draaien Duitse platen. En de derde draaien instrumentaal. En de cover en origineel. Maar in de vierde snuif. De vierde snuur, daar wat vier extra nummers uit een top 100 hebben. Ben bezig met Joontje 66. Welk het voorbij komen, dat kan wel lezen op de site van Radio Spannenburg onder de gezellige snuur te morgen. Even een beetje rond de toen in een muzikaal onthaal zo'n eerbetoon doen aan Melle, zijn radiocollega die toen zijn week Lint is overleden en ja, we zonden de muziek draaien die hij leuk vond en trok een storing hier in de studio. Ja, hij dat net helemaal slagen. De opname is wel gewoon terug in, die kennen we waarom luisteren onder een muzikaal onthaal. Die uitzending van 24 augustus. En morgen in Muziek bij de Koffie, dan stuur ik het hele uur in de teken van de favoriete muziek van Mella. En dat tussen 11 en 12. Morgen hier. Wat hebben we nog meer? We hebben hier nog even een berichtje op het CSG. De Boerman is snits, daar rent al een aantal jaren een squalhoen rond. Ja, en docent zorg en welzijn, Antje Boukema van het CSG, de locatie Balk. Die vond ik wel dat er een squalhoen moest komen. En ja, dat we dan de Labrador Sam, als puppy nam ze die al mee naar het lokaal. En ondertussen is de tweejarige Sam een vast onderdeel van, van de klasse worden. En ik, de conciërge Jack van Hes, die ja, is er wat blij mee met dit hondje Sam. En de Duitse van RTV Spannenburg, die wie even op het CSG in Balk en die spruts met enkele leerlingen en met Antje Boukema. En de Duitse vroeg, hoe is het idee eigenlijk ontstaan?
1: Nou, dat idee is eigenlijk ontstaan in Snits. Daar hebben ik al een tijdje langer een schuilhoen. Wij praxeren thuis zelf, ik werd oerenhoen. En ik raan al een skofje mooi van, goh, wat zou het mooi wezen. Had wij hier op onze schuil in Balk, ik en een schuilhoen herkennen.
2: En de bern, wat vonden die van het idee?
1: Prachtig. Er win ik wel bern die zijn van, oeh, nou, een hoen, spannend. Maar als ze dan toch even zeggen van, nou, we hersen. Sam het een lokaal. Het is echt lokaal Fjouwer, wat we nou stingen. Dat is haar stamlokaal, is maar. Dus daar is ze ik te vinden. Dus ze rond net, trof de hele skalle. Dus Bandit, ze is van, nou, ik her even helemaal niks mooi in hoen. Is ik prima.
2: En wat ben er nou de vadion voor de band om zo'n hoen in ruimte te halen?
1: Nou, de vadion binnen dat ik de band als de wielers van het werk binnen, er rond een hoen langs. En wij merken dat de dertrode sfeer ik rustiger wordt in het lokaal. Want ze merken ik hoe drakker als wij binnen, hoe drakker als de hoen dan ik word. Die gaat bij hun lezen. Soms is ik wel dan veel gewoon een hoen om van, hey, daar moet ik even bij wijzen. Want die zit even net zo lekker in zijn vel. En dan gaat ze daar gewoon bij zitten. Of ze gaat op een futten lezen of onder de tafel. Dus dat is wel hartstikke leuk.
2: En wat maakt het haar nou zo'n leuke hoen?
3: Ja, ze is heel rustig en ze luistert wel goed. Goed? Goed zo. En ja, ze is een schuilhoen, dus ze is altijd wel sociaal. Maar soms sliep ze ook wel eens op een groen en dan heeft ze er geen zin in.
1: Nou, ben kom ik spontaan langs. Dan komen ze gewoon even binnen. Dan hebben ze even behoefte om even mooi de hoen even te zitten. Sommigen binnen dan die wat mooi maken, ben een wat verdrietig, wel even alleenig. En dan zullen ze even helemaal bijkomen en dan fleuren ze weer op. En dan kan ze daarna weer in de les. Dan ben ik wel leerlingen die vinden dat ze in de pauzes bijvoorbeeld fiestevolle prikkels krijgen. En ik

0: Komen dan ik hier even en die zitten hier dan even in een pauze. Of gaan zelfs even een blokje om met Sam. Want ze vertrouwt mij binnen. Dus dat is gewoon heel mooi om te zien.
1: Wat docht dat met jou als baasje en als juf?
0: Nou, daar ben ik wel een beetje trots op. Dat vind ik wel hartstikke mooi. Ja, dat doet mij goed om te zien. Want daar doe je het toch voor. Want je doet het voor de leerling.
2: Ik vind het wel leuk, want het maakt de les een stuk leuker. Als je zit, dan kan ze mooi Sam ondertussen even naaien. En het is wel interessant, ja, want ik wil letterlijk dieren naar.
3: Nou, Sam weet precies waar ik zit en hij komt gewoon spontaan bij me. En nou, het klinkt gewoon en hij boort mooi. Dat is leuk.
1: Is dit iets wat in elke squall moet te zoeken?
0: Ja, vind ik wel. Ik gun elke squall een schoolhond.

geworden, 60 jaar oud, is dit nummer Bird Dog van de Everly Brothers. Ja, en je luistert nog steeds naar Radio Spannenburg. Ik vertel je maar even dat er een Crea-beurs in Heerenveen is. In sportstad Heerenveen. Juist daar weer dat ik al, de 28e, en Joert is er ook nog. En dat staat dus in het teken van de Crea-beurs. En tijdens deze tweedaagse Crea-beurs binnen standhouders met materiaal voor hobby's, zoals scrapbooking, kaartenmaatje, textiel bewerken, papierkunst en ik worden er workshops georganiseerd. De beide dagen is het iepen van 10 tot 4. Dus het is nou ik iepen tot 4 uur van de middag. En die kaart kost 6,50 voor volwassenen en 3,50 voor band. En even zien. Nou ja, een komiekaart, maar dat in de middel wordt. Nou ja, verder is het voor degene die het leuk creatief bezig zijn. Maar je maar kaarten en oren dingen. Is het leuk om daar even heen te gaan. Volgende nummer is de nieuwe single van Alex Warren. En dat is Emerald.

0: Oona.
1: Ja. Lekker een prutsen, jongen.
2: Humor time.
3: Er zit een stel te eten bij de Chinezen. En ze kijken richting het aquarium. En er zwemt van alles in. Ook een moederhaai en een jonge haai. De jonge haai bijt de moeder alsmaar in de staart. Dat vinden ze zielig. En ze roepen de eigenaar. De eigenaar loopt naar het aquarium en zegt: "Foei, jong haai."

0: Ja, mooi werk. Die is even onder het visje. Het is 20 uur 10, ja. 21 minuten 10. En het is tijd voor...
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Hoe je het ook wendt of keert, het hele leven draait maar om één ding. Zolang je een goede baan hebt met een dik salaris, heb je het helemaal voor elkaar. Tenminste, dat is wat ze je willen laten geloven. Pak wat je pakken kunt en laat die bankrekening van je maar lekker volstromen. Op die manier heb je genoeg voor je tweede auto, je vakanties in een 4-sterrenhotel en voor caviar. Ja, al wil je een compleet voetbalelftal kopen, alles is mogelijk. Maar mensen moeten het niet in hun hoofd halen om aan mijn centen te komen, want wat van mij is, blijft van mij en van niemand anders. En kom ook niet aan met dat gedoe over liefdadigheid en goede doelen. Ik heb niks om weg te geven. Nou ja, behalve als ik een privévliegtuig nodig heb. Je wilt als mens toch een beetje fatsoenlijk reizen, of niet soms? Ja, ik weet het, volgens sommige mensen moet je alles dat je hebt eerlijk delen met anderen. En dat vind ik prima, maar kom niet aan mijn stuk van de taart. Anders moet ik het met minder doen, en dat kan niet. En je hoeft niet jaloers te zijn. Iedereen weet toch dat al die munten en briefjes voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor alle ellende op de wereld? Wees blij als je baas je weer geen opslag wil geven. Komt toch alleen maar narigheid van. Neem dus van mij maar aan, al dat geld en al dat gedoe, het is nergens goed voor. Streef niet naar meer, want je krijgt er alleen maar problemen door. Maar ik waarschuw je wel, kom niet aan mijn geld. Hoe moet ik anders mijn luie luxe leven leiden?

0: Ja, dat weer een bijdrage van Bart van Leeuwen. De Platense Verhalen. Dit weer een nummer van Pink Floyd. My nummer Money. En dat kwam uit Jochentje in 63.
1: Radio Spannenburg Waberjocht. Met Jan Lulke van Ommen.
0: Ja, eerder van de morgen stuurde Jan Lulke het waarbericht even op. Want ja, hij is bezig met de Fjouwen van de Hoers zeil. Hij zit op een boord op Islamar en dan varen ze Fjouwen van de Hoeren lang varen ze op een boord. En hier het waarbericht van Jan Lulke.
2: Oude weken wie een week waarbij het steeds stabieler werd. En dat we steeds meer konden zeggen het is op en top simmer waren. En vooral de tongen wie warm en brotsk. En dat hield ik eigenlijk ik voor de wijze dat het benauwdig wie. En de temperatuur in het ijs heel heeg, maar het luchtvochtigheid maken het, dat het echt vol ja, op en toe echt heat wie. Als we dan zorgen naar de versissing. Op dit moment hebben wij wat buien op ons provincie hingen. Van oude nacht hier ik wat buien. En die buien die zetten, ja, zetten zich af en toe wel eens even terug. De temperatuur die komt op dit moment rond een 9 graden. En daarbij is die de meest matige wind. Vanmiddag komt er vooral in het kust- en watergebied continu tot buien. Waarbij plaatselijk donker mogelijk is. Land in water schijnt geregeld te zinnen. Maar dat komt even eerst en dan tot een bui. Hoe verder eerst waard, hoe minder actief de bui giet wel uitvalt. De zuidwestenwind waait meest matig in het kust- en watergebied vrij krachtig. Windkracht 4 tot 5. In het watergebied is de wind soms zelfs krachtig, windkracht 6. De temperatuur stijgt naar maximaal 21 tot 23 graden. Joen, als je het waterbeeld er wisselt, bond bewolkt uit. En vanuit het westen nu trekt dan een actiever buiengebied door uw provincie. Hierbij is ik onwaar mogelijk kans op flinke windvlagen. En op sommige plakken ja, kan er zo'n meer dan 10 mm aan ruimwetten vallen. Achter deze buienzone volgen je weer opklaringen en wordt het rustiger. Vannacht is het droog, maar brede opklaringen. De temperatuur daalt naar zo'n 13 tot 15 graden. Morgen is het wat minder onstabiel. Er binnen de hele dag wel enkele zinnige perioden. Maar vooral in het kust- en watergebied komen ik weer enkele buien voor. Uiteindelijk kan in het hele land een bui vallen. En dus kan je ja, toch de paraplu nog net op bergje. De wordt verder een matige tot vrij krachtige zuiden of westen tot zuidwestenwind. De temperatuur stijgt te krek als je joert naar zo'n 20 tot 21 graden aan zee. Tot zo'n 23 graden via de Menje draait de wind wat meer naar het westen tot noordwesten. En dan komt de temperatuur weer wat leger uit met zo'n jontje rond 21 graden. Is het krek een fractie te koel voor eind augustus. De ontsteen verspreidt door uw provincie. Ja, vrij volle buien waar u plaatselijk ja, wederom voller welslag kan vallen. Tiesje neemt de buien iets langzaam oud. Al bloeden de enkele buien nog wel goed mogelijk. Daarbij kan de stapelwolken wat meer gaan uitsmaren en zal het waarbeeld dus ja, toch wel bewolkt wijzen. De temperatuur laat rond een jontje graden en daarbij zwakt de westelijke wind geleidelijk oud. Als we dan zeggen de rest van de termijn, dan is het op lange termijn eerst nog wel wisselvallig. Tot en met wijzelijke te buien toch wel voort te dooien. En kan vooral aan zee soms ik tonger voorkomen. In de rest van de weekend de delslagkans geleidelijk houden en schiet ik wat vaker de zinnen. De temperatuur komt uit rond het jontje om 22 graden. En daarbij is ja, dat vrij normaal voor deze tijd van tier. Begin september liep het de kans op droeger en zinniger waar duidelijk groter te worden. Maar dan ik eventueel hegere midje temperaturen. Volg zal echt trouw hingen van de, ja, van de exacte weerrichting. Om en al liep het best aardig zinnen waar te worden. En dan hebben we wel even op wacht zien naar de buien van deze week. Want naar weken.
0: Hey Jololke, bedankt en ja, een goeie vaart om samen te zitten. Hij koest voor jaren dat er wat op een winst doen bij het opnemen van het waarbericht. Nou, zo hebben we taak om acht nummers uit de top 100 van Jochentje en 66. Vorige week weer het laatste nummer wat we draaien, nummer 65. Ik geef je er mij.
1: Nummer 64.
0: En dat is
3: every tree that sits to burn singing a song of love.
0: Helen Price, it. My High Lily, High Low.

0: Ekkere Zal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter Regio, Efte Groen en het Waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om 12:30.
1: Radio Spannenburg. Nummer 61.

0: zo hebben we jouw nummer gedraaid uit de top 100 van Jochentje in 66. Even een overzicht van de laatste jouw nummers die we draaid hebben. Dat we een Diem Krikje en dat we op 1 zegt de Beatles in Yesterday en de Beach Boys op 62. My Good Friday Vibration. En de Who, my Mr. Generation op nummer 63. En Alan Price het My Hi Lily Hallo op nummer 64. Je hebt luisteren naar Ruiz Parabere, de gezellige Snutterborn, het item. Jouw nummers uit de top 100 van Jointje 66 is Sjoerd. 8 nummers uit de Jointje 66 van die top 100. Ja, en we gaan verder. Mijn nummer.
1: Nummer 60.
0: En dan binnen de Seekers. My The Carnival is over.

jaren weer nummer 57 uit de top 100 van Jointje en Soyze zegt Donovan met de Super. Nee, Sunshine Superman. En op 58 weer de Boudewijn de Groot. Welterusten meneer de president. En op 59 de Fortunes en Here It Comes Again. Dat is trouwens een plaat die in Jointje in 64 uitgebracht is. En ja, zou wel in 64 uitgebracht wijzen. En nog een stukje in de top 100 van 64 stond hij. En Annie Soyuz zegt, heet nou een hit. En op 60, daar begonnen we. Het laatste van jou het allemaal. De Seekers, maar de carnaval is over. Nou, de gezelligste nu te morgen is ik over. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Van een beetje tussen de Ian en draaien, dan assisteer ik nou even nog van de berg. Mijn country folk en rock'n'roll. Ik weet net of Raaltje erbij is, maar dat merk je in vanzelf wel. Straks hebben we Wiekel in Gaasnijs. Nee, Wiekel in Gaasnijs. Gaasnijs is er meer. En Ruijs Spannenburg, Wiekel in Nijs. En Nijs uit de Friske Maan. De laatste plaat is van Mrs. en Mrs. En die heet Call Me Tonight. Ja, blauwe net, maar misschien wel. Zo zitten. Tot nu, ik hoi.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overvoeren.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht. En daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Is het Spannenburg Nijswiekijn, maar Ronald van der Pol.
2: Het is de editie van Sneun Jochnen, 20 augustus. Wolkom, mooi des dorst in Bist op Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marren. En nu die regio krijgt de komende 12 uren het Nijs. Eerst muziek, dit is Rosalind van Vitesse.

0: Het waar, het wordt wisselvallig. Een wisselvallig weekend met buien. Soms ook wat zinnen en een stevige zuidwester. Van de middag wordt het zijn 21 graden. Dadelijk som jouw tolven krijgt de details. Want dan komt er waarman Jan Loke van Ommen in uitsturing. We beginnen deze uitsturing met het zwembad van Wiekel. Waar wil Takom Winter een part van het zwembad van Wiekel hieren? Mij die vraag komt Anneke Hulshof van de Zwimskwallen mij dezelfde namen. Ze exploiteert het voor Marvilla Parks, het zwembad op het vakantiepark in Wiekel. Simmerdijs binnen de genoeg gasten, maar in de winter is dat wel los. En zonder extra inkomsten is het Neves Hulshof financieel lastig om dat zwembad op dat vakantiepark in Wiekel I te houden. En daarom zie ik het dus mij hier dus. Hulshof, oer wat de barre maat en wat de kosten binnen.
1: Nou, en dat is gemiddeld zo'n 7.000, 6.000 per maand. Nou, dan kan ik met mijn eigen bedoeling 10 uur per week niet opbrengen. Want ik wil er ook nog wel wat klein beetje aan verdienen. Maar het feit is dat wij hier maar 2 zwembaden hebben. In de Zwimfun in Jouren en Zwembad Lemmer. Nou, er is makkelijk zat is de plaats voor Wiekel. En om daar een soort promotie van te maken, zou ik graag willen dat groepen mensen zich melden en voor €75 per uur het zwembad mogen gebruiken. Volledig exploiteren. Met begeleiding natuurlijk. Hè?
0: Wat gebeurt er als het net een hierder vindt voor komende winter?
1: Ik heb inmiddels een aanvraag dien voor de tegemoetkoming bij gemeente De Friese Marren. Nou, de eerste afwijzing heb ik al gehoord. Want zij zei, nee, we kunnen niet op deze subsidievorm ingaan. Bla, bla, bla. Ik zeg, nee, maar het is ook geen subsidie. Het is een tegemoetkoming. Net zoals in 2013. Dat subsidieverhaal eraf ging. En het toen een tegemoetkoming werd voor de verpachter van Zwembad Lemmer. Dus de gemeente heeft mogelijkheden om vanuit een bepaald potje toch dienst te doen. En de vraag aan mij moeten overwegen en herzien. En dat is, dat is het enige. Genre kunnen verder. Gewoon, we willen allemaal zwemmen leren. De kinderen moeten zwemmen leren. En de volwassenen wegens gezondheid en alles. 31 graden water, hè? Dus dat is al sowieso een unieke. En daarom zijn die energielasten ook zo hoog. Want als jij 31 graden water hebt, dan moet je wel enigszins een hoge prijs betalen. Maar dat.
0: Dus eens maakt het zwembad vol met klassen om het rendabel te houden.
1: Ja. Circa 3 te roeren.
0: Ja, en als dat net slaggen, dan. Dan zit het gewoon dicht in de winter?
1: Dan het dicht. En dat is zonde van zo'n mooi badje. Ja. Die hier gewoon leidt.
0: Ja. Maar is er dan ook een noodzaak om het iepen te houden in de winter? Of kunnen ben dan gewoon terugjochten op een lemmer en de jouw?
1: Die kennen overal terugjochten.
0: Maar het komt vanuit het hert, deze oproep.
1: Het is een maatschappelijk punt waarvan ik zeg van deze contraien, Wiekel, Balk, Woudzend en neem maar op. Ik heb zo echt uit het Heerenveen, hè. Maar deze contraien moet ik beschikbaar wezen. We hebben toch een bad, dus waarom zullen we daar net. En ik ben geen big spender. Dus simpel.
0: Ja. Oftewel, een lietse oproep voor de mensen.
1: Een oproep voor de mensen. Nou, in het gezellige bad van Wiekel kun je voor €75 per uur, per groep, per doelgroep, kun je het bad huren. En hoeveel mensen je er ook in hebt, des te minder zijn de kosten natuurlijk. Dan kunnen wij met z'n allen genieten van 31 graden water.

0: Controversy van Prince op Radio Spannenburg. Het Spannenburg Nice Weekend. En de Fajeddest tussen jou en mij van Willem en Jan. Zwaagje van Rijst. Leerlingen helpen die het even dreegen, maar ik gezellig meidwaan mij de lessen. Dat binnen de taken van Squalhoen Sam. Baasje Ansje Boukema, die zegt in snits de vadielen van een squalhoen. En zij woedt dat ik in Balga, waar ze docent is.
1: Nou, de vadielen binnen dat ik de ben, als het wiel van het werk binnen, er rond een hoen langs. En wij merken dat de dertere de sfeer ik rustiger wordt in het lokaal. Want ze merken ik hoe drukker als wij binnen, hoe drukker als de hoen dan ik word. Die gaat bij hun lezen. Soms is ik wel dan veel gewoon een hoen om van, hey, daar moet ik even bij wijzen. Want die zit even net zo lekker in zijn vel. En dan gaat ze daar gewoon bij zitten. Of ze gaat op een futten lezen of onder de tafel. Dus dat is wel hartstikke leuk. Dus dat is, en ze naam dan, dat zie ik mooi aan activiteiten. Dan doet ze mooi op een werkplek en hier in dit lokaal.
2: En je begint ook wel eens maar gaan naar Boetsenhak, begrepen?
1: Jazeker. We hebben toevallig van de moormaai en INBK-klasse hebben een spultje in het boeten. De hoen in het midden, de bijen in een kring, bal gooien, list hem vallen, dan is het voor Sam. Dus zorg je en dan Sam het woont met 3-0. Dus dat is wel heel erg mooi. Ja.
2: En de zimmervakantie is nu krijg West. Mist Sam de bijen dan ook?
1: Ja, in het begin heel erg. Want dan ziet ze muis, betekent gewoon kleer. Van nou, pak die fietskarren maar, want dan geven we een skallen. En dan moet ze echt even wennen. En dan na een paar weken, dan gaat dat wel weer over. Maar zodra ik de fiets dan weer uit het hok pak en de kar gaat erachter, ja, dan stiet ze er direct naast.
2: De ben hier naar ik mist?
1: Sommigen wel, ja. Ja. En vooral de eerste klassers die dan komen, die ben heel nieuwsgierig. En kom ik alle keer even kennismaatje. Dus dat is wel hartstikke leuk.
2: En wat maakt het Sam nou zo'n goeie squalhoen?
1: Sam, nou dat maakt het haar omdat ze de rust heeft. Dus Jost haar nou ik wel. Wij zijn aan het praten en ze gaat heerlijk bij die lessen. Dus ze voelt heel goed jongen wat ze dwaar moet. En is het haar te drak, dan jaalt ze haar gewoon del. En het is gewoon kerstelijk heel lekker met knuffelen. En dat is ook wel hartstikke leuk.
3: Nou, ik vind het wel leuk, want het maakt de lessen een stuk leuker. Als je zit, dan kan ze mooi Sam ondertussen even naaien. En het is wel interessant, ja, want ik wil letterlijk dierenarts worden.
4: Ja, en dat is toch prachtig. Ik ben hier altijd als eerste maas en dan zit ik in mijn werk te dwaan en dan jij ik al wat voetstapjes en dan denk ik, hé, daar is Sam. En dan komt de jongen, dat vind ik prachtig. Een superhoen.
2: Dat is dus een mooi jongen.
4: Ja, gewoon dat je weet, nou, Sam weet precies waar ik zit en hij komt gewoon spontaan bij me. En nou, het klinkt gewoon heel mooi, dat is leuk.
2: Maar hoe merk je nou aan de band dat zij het noffelijk vinden?
1: Nou, band kom ik spontaan langs. Dan komen ze gewoon even binnen. Dan hebben ze even behoefte om even mooi de hoen even te zitten. Sommigen binnen dan wat mooi maken. Ben een wat verdrietig. Wel even alleenig. En dan zullen ze even helemaal bijkomen. En dan fleuren ze weer op. En dan kennen ze daarna weer in de les. Dan ben ik wel leerlingen die vinden dat ze in de pauzes bijvoorbeeld fiestevolle prikkels krijgen. En die komen dan ik hier even. En die zitten hier dan even in de pauze. Of gaan zelfs even een blokje om. Mooi Sam. Want ze vertrouwt mij binnen. Dus dat is gewoon heel mooi om te zien.
2: Ja, ik vreeg je inderdaad, wat docht dat met jou als baasje en als juf?
1: Nou, daar ben ik wel een beetje trots op. Dat vind ik wel hartstikke mooi. Ja, dat doet mij goed om te zien. Want daar doe je het toch voor. Want je docht het voor de leerling. Ja.
0: Antje Boukema, oer Squalhoen Sam in Balk. Bijdragen wie dat van verslagjouwer Doutzen van Gosliga Hogeveen. Dadelijk om jou wat over het Waberjocht. Mij Jan Lokke van Ommen. Muziek van Freek de Zwetser stiert van die kleer. Salang in de Storm. Dat jest naar deze simmerske plaat van Madonna. Dit is La Isla Bonita.

0: Frederik de Zwetser op Radio Spannenburg, mij salang in de storm. Het is 12 minuten voor Jelwe Tolven. Het is niet van het Waberjocht, mij Jan Lokke van Ommen.
1: Oudere weken wie een weken waarbij het steeds stabieler werd en dat we steeds meer konden zien. Het is op en top simmer waren. En vooral de tongetje wie warm en brotsk. En dat hield ik eigenlijk ook voor de wijze dat het benauwdig wie. En de temperatuur in het is heel heeg, maar het luchtvochtigheid maken het, dat het echt vol ja, op en top echt heat wie. Als we dan zorgen naar de versissing. Op dit moment hebben wij wat buien op ons provincie hingen. Van oude nacht hingen ik wat buien. En die buien die zetten, ja, ze zetten zich af en toe wel eens even terug. De temperatuur die komt op dit moment rond de 9 graden. En daarbij staat de meest matige wind. Vanmiddag komt er vooral in het kust- en watergebied continu tot buien, waarbij plaatselijk donker mogelijk is. Land in wat schijnt geregeld te zinnen, maar dat komt even eerst en dan tot een bui. Hoe verder eerstwaarts, hoe minder actief de bui giet wel uitvalt. De zuidwestenwind waait meest matig in het kust- en watergebied, vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. In het watergebied is de wind soms zelfs krachtig, windkracht 6. De temperatuur stijgt naar maximaal 21 of 23 graden. Als je het waarbeeld er wisselt, bewolkt uit. En vanuit het westen nu trekt dan een actiever buiengebied door uw provincie. Hierbij is ik onwaar mogelijk. Kans op flinke windvlagen en op sommige plakken ja, kan er zo'n meer dan 10 mm aan ruimwetter vallen. Achter deze buienzone volgen hier weer opklaringen en wordt het rustiger. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt naar zo'n 13 tot 15 graden. Morgen is het wat minder onstabiel. Er binnen de hele dag wel enkele zinnige perioden. Maar vooral in het kust- en watergebied komen ik weer enkele buien voor. Uiteindelijk kan in het hele land een bui vallen. En dus kan je ja, toch de paraplu nog net op bergje. De wordt verder een matig tot vrij krachtige zuiden of westen tot zuidwesten wind. De temperatuur stijgt te krek als je joert naar zo'n 20 aan 21 graden aan zee tot zo'n 23 graden via de provincie. Menje draait de wind wat meer naar het westen tot noordwesten. En dan komt de temperatuur weer wat leger uit met zo'n jontje rond 21 graden. Is het krek een fractie te koel voor eind augustus. Er ontstaan verspreid door uw provincie. En vrij volle buien waaruit plaatselijk ja, wederom voller welslag kan vallen. Tiesje neemt de buien giet langzaam oud. Al bloeden de enkele buien nog wel goed mogelijk. Daarbij kan de stapelwolken wat meer gaan uitsmaren. En zal het waarbeeld dus ja, toch wel bewolkt wijzen. De temperatuur loopt rond de 9 graden en daarbij zwakt de westelijke wind geleidelijk af. Als we dan zeggen de rest van de termijn, dan is het op lange termijn eerst nog wel wisselvallig. Dat er met wijzelijke te buigen toch wel voort te doorheen. En kan vooral aan zee soms ik tonger voorkomen. In de rest van de weekend neemt de delslagkans geleidelijk af en schiet ik wat vaker de zinnen. De temperatuur komt uit rond de 22 graden. En daarbij is ja, dat vrij normaal voor deze tijd van het jaar. Begin september liep het de kans op droever en zinniger waar duidelijk groter te worden. Maar dan ik eventueel hegere met je temperaturen. Volgens zal echt trouw hingen van de ja, van de exacte vierrichting. Nou ja, om en al liep het best aardig zin bewaard te worden. En dan hebben we wel even op wacht zien naar de buien van deze week. Want naar weken.
0: Dadelijk zien Spannenburg naar het weekend hak verdijde evenement voor dit weekend. Bekende Engelse muziek oerzetten in het Friesk. Het resultaat die het duo Klonje van Makken had, dat gest van de midi in de Tjerkone Dok op Lemmer. Dadelijk meer.
2: Stem ekkers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, jest in goud van oud op zaterdag. Sneun om 4 uur.

Aberdeen. The Pet Shop Boys, My Always On My Mind. Julien Clerc de Var, My Elle Voulait Con L'Appel Venise. Steven, voor de evenementen van dit weekend beginnen met het dwarpsfeest van de oudste treigingen. Joert vindt het zevenkamp plak en Jon verzwagert de coverband All In voor de muzikale invulling. En de laatste feestdag daar bij de oudste treigingen op Snijn, die begint met de tentsamenkomst en middies binnen de matinee en de activiteit Waar schijt de koe? Terug naar de dwarpsfeesten van Langwaarde, Langwaarde Merken. De hele week aan de zielwedstrijden. Van de midi is er echt nog een straatquiz. En er is muziek van de Putkapel. En van Njognoer Oor sluit de band Javis de Jong Oor bij de live muziek. En morgen dan begint om 1 uur het beachvolleybaltoernooi en de Merken Familiedij. En de heegfeesten die binnen in Heeg van Zels joet is de Crazy 88 activiteit. Dat is een spul waarbij teams zo volle mogelijk opdrachten uitvieren binnen een bepaalde tijdslimiet. Die opdrachten schijnen nogal knotsgek te wezen. En daarna binnen er een tentquiz en is er optredens van de Rousers, DJ Oldefok en DJ Sipke. Snijn vinden dan ik weer de traditionele drag races plak en van Saizoeren op. Is de laatste feest doen mij onder oren Joop Obama. Van de middag om 3 uur treedt Klonje op in de Tjerke on the Dock op de Lemmer. Klonje besteedt uit Hinke Keulen. Zij zongt. En IJzer van der Sluis die zongt ook mij en die speelt ook nog gitaar. Ze maakt oersettingen van Engelstalige nummers, Nijtfriesk. En daarbij gaat het onder meer om muziek van Tom Jones, John Denver, Bette Midler en Doris Day. Meer muziek van de Jong in Bakhuizen. Daar is een optreden van de Tribute to the Cats. Oftewel, olie nummers van de Cats. Sjil gaat al om zo'n uur iepen. Het concert dat begint om 9 uur. Steenplak kost zo'n 20,50 en zitplak €34. In het centrum van de Jouwer werd Jouten Streekmerk en het Shanti Festival houden. Muziekers die kennen mooi langs de creemkes, mijn streekproducten en alle ambachtelijke artikels kuieren en de nijs binnen de dussen. Ja, verskaten Shanti koren. Dit live muziek verzwaren onder oren binnen de Boekaniers, de Heerdammers, Tsinwien en vanzelfs de Weiners. Die binnen er altijd bij. En Ordegeer Bloeit stiert van morgen onder mij 9 september op het programma. Dat is een week vol activiteiten die het om de natuur, zonnes bewegen, cultuur, dwarsemus en de meeskip draaien. Er binnen sportclinics, pubquizzen, creatieve workshops en allerlei activiteiten rondom bioverskaat. Het programma dat kiest Shen op de website oudehaske.bloeit.frl. Wethouder Jan van Sanden die iepen het de bloeiwieken dat dochter morgen om 12 uur. Dadelijk zit Nijs in het kort. Dit is Raccoon en het is al laat toch?

Michael Jackson en Black or White. Dit is Radio Spannenburg met Nijs in het kwart. De politie die onderziek het een poging aan bedrijfsinbraak onder midstrit op de Jouwe. Die inbraakpoging die wie rond het tongetje om Jouwe vieren hinnen. En als de politie wie bij die poging ter inbraak minimaal 2 personen belutsen. Mogelijk binnen ze na de inbraakpoging voortrieden in een licht gekleurde Volkswagen Golf in de richting van de sportvelden. De politie die komt graag in contact met mensen die het in de nacht van woensdag op donderdag tussen 4 en 5 uur wat opvallend zien of jet haar in de omgeving van de midstritten. Ook informatie over vertochte personen of wijn in de dagen voorafgaand aan de inbraakpoging die kinderen van belang wijzen. Wat dat zien had, jet of beschikt over informatie die mogelijk met de inbraakpoging te krijgen had, die wordt vregen om contact op te nemen met de politie. Een trekker is die zit de jong volslijn uitbaand in Grijden in Oudegem. Jongens om 6 uur waard de brandwacht van Balk alarmeren. Troch een onbekende oorzaak wie de brand ontstien in de trekker. En deze stier dan al gauw volslijn in de brand. En de reekwolken die wien uit de rondom jou in waar hij goed zichtbaar. De brandwacht die startte voortdurend dadelijk mij blussen. De trekker. Uiterist mij meer een ark die baande volslijn uit. Ik de grijde stier in brand. Maar de brandwacht wist uitbreiding daarvan gauw vat te komen. En stadsomroeper Wiebrand van der Lanten die had al een sneun in zijn eigen stad Sleert het internationale omroppersconcours won. Het was de plak wie van Peter Vos uit Nieuwkoop en het brons wie van Jan Sjoerd de Vries van Stets. De omroppers die kwamen uit Nederland, België en Duitsland om in Sleert die titel van het omroepenschilder binnen te slepen. Eerst zonder 15 omroppers meidwaan, maar door omstandigheden wie in het trei deelnemers alwezig. De omroppers die moesten in 2 rondes haar kunsten van de jury vertonen. In de eerste ronde roepen de deelnemers over onderwerpen die betrekking in op Sleert en de omjouwing daarvan. En in de 2e ronde stie haar een eigen stad of dwarp centraal. En meer nice vindt van zelfs op uw website rtvspannenburg.nl of download de app van Spannenburg voor die telefoon of tablet. Een grutfeest. Oorgoene wieken op basisskwallen Bloei in Terherne. Want zij binnen de eerste skwallen in de gemeente De Friese Marren die een zaneemd treie TS-certificaat kregen na. Ja, wat soks inhoort dat juist dadelijk zien de 2e uren van Spannenburg Nice Weekend. Om te horen eerst het journaal van de NOS. Collega's in Hilversum. En de muziek is Varkis. I was made for loving you. Ondanks.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is tolvoeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Er zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee, omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is het Spannenburg Nijswiekijn, met Ronald van der Pol.
2: Welkom erom bij het Spannenburg Nijswiekijn van snun 29 augustus. De Ingrutfeest, oorronde week op basiskwallen, bloeien in te Herdem. Zij binnen namelijk de eerste squal in de gemeente De Frieske Marren die een treie TS-certificaat kreeg. Eerst de meer oer naar de muziek van de Janse Baggerband.

0: Limburg, Nice Weekend. Patti LaBelle, Jeddest en Release. Het wie oorhoene wieke een grut feest op basiskwallen bloei in te hennen. Want ze binnen de eerste skwallen in de gemeente De Vrieske Marren die een trije TS-certificaat kregen. Dat is voor trije talig onderwijs. Neffens Elisa van Zanden, de directrice van de skwallen, krijg je je certificaat net zomaar als skwallen.
1: Nou, dat wie een heel traject is, maar we hebben daarvoor een audit gehad, een echt visite is maar, hè, om te laten zien dat we voldoen aan de eisen van trijentalig iets. Dat betekent als het echt lesjuist in die trijentalen, dat ben het ik als voertaal broeken, dat ze native speaker hest. Dus er zitten al je eisen lissen er eigenlijk onder. Om ervoor te zorgen dat Ben echt die trijentalen goed beheersen had ze van de skwallen Augien.
2: Ja, en je bent dus de eerste in gemeente Vrieske Marren die dit nou echt officieel takken kwijt, zeg maar.
1: Ja, dat klopt. In oren gemeentes in Friesland ben je wel meer skwallen, maar in de Vrieske Marren ben wij de eerste. Ja,
2: dus daar hebben ze wel grutsk op, denk ik, als directrice?
1: Ja, zeker. Heel grutsk. Ja, wij werken thematisch, dus het past gewoon heel goed binnen ons onderwijs. We zoeken per thema, wat willen we de Ben leren? Wat doen we in het Fries? Wat doen we in het Engels? Wat is Nederlands? Ja, en het is voor Ben gewoon echt heel goed, hè, die meertaligheid. Ze kan volle snelle schakel je tussen de talen. Dus als dat Ben bijbrengen, kerst, dat is wel heel waardevol om te doen.
2: Ja, ik sta zich aan de Ben zelf vragen, maar hoe reageert de Ben erop?
1: Ja, Ben vindt het hier eigenlijk heel normaal. Ben is er vaak van, dat jert er toch gewoon bij. Ben vind ik heel leuk, vooral Engels. Omdat ik contact heb met meesken in Boeteland, dus ik echt Engels communiceren. Ja, dat vinden Ben die just dan echt wel genieten en ze leren er ik echt van.
2: Ja, dus vind ik wel nieuwsgierig, zeg maar.
1: Zeker weten, ja, zeker.
2: Ja. En dan wordt het familie officieel presenteerd. Ik zie dat ik ga je vlag ontswingen, zelf wat Ben. En dan zit je met een festival aan Keppelen van de media.
1: Ja. Klopt, we doen net al ingegeven die presentatie, of dat certificaat. Maar we hebben een bloeifestival. Voor de simmer hier het thema ondernemen. Dus hebben we met de Ben brainstormd wat gaan we doen. Ben wil graag een festival organiseren. Dus de Ben het helemaal zelf organiseert. Ja, en die overhandiging van het certificaat is eigenlijk de start. En daarna kerst van alles, keepje, kraampjes, blik gooien, Oud-Hollandse spelletjes. We hebben een boekenmarkt, dus er is van alles te doen.
2: Ja, en ik zeg dat de wegwijzering zelfs ik kwijtalig. Is.
1: Ja, klopt. Ja, want in alles just dat eigenlijk wel terug. En Bins just nog volle meer in de trijtalig. Dus we zijn de bewegwijzering boeten, ken ik mooi.
0: En de Ben die vinden het dus heel gewoon om op skwallen in trijtalen les te krijgen. Dit vinden Mia uit groep 6 en Jacob uit groep Zonde van.
3: Nou, we hebben op skwallen hebben op ons Chromebook hebben we dan lessen die we dan doggen. En bijvoorbeeld mooi de letters maar een dakje of maar een streepje erop. Hoe is dat uitspreken?

0: En wat vind je veranderd als de kind Fries les krijgt?
1: Ja, ik vind dat wel leuk, want mijn huid en mem die winnen allebei ik Fries. Dus ik vind het leuk om het dan zelf te praten, want ik praat het zelf ik. En ik vind het dan niet leuk om mezelf te leren.
0: Ik kan zo stellen over de Engelse les. Wat je daarmee doet?
2: Nou ja, we hebben een Engelse juf. Daar krijgen we dan les van. En die leert Nederlands van Us en zij houdt Engels van Us dan.
0: Ja, duidelijk. En moet je wel eens Engels praten met Engelse bij, bijvoorbeeld via internet of zo? Of dat net?
2: Nou, dat vaak net, maar krijg je eigenlijk wel heel veel lessen over Engels op sommige dagen.
0: En vind je het leuk om Engels te praten?
2: Ja, nou, ik ben er net heel erg goed in. Maar ik ken het wel een beetje al.
0: Oké, okay, en welke taal vind je dat leukst? Nederlands, Fries of Engels?
2: Fries.
0: En wel wat Fries?
2: Mijn huid en mijn praat het en ik praat het altijd thuis. En ik vind het gewoon een mooie taal.
3: Het certificaat waard Utrecht troch wethouder Chris van Hes.
4: Nou, daar ben je bij hartstikke grutsk op, want dat is inderdaad de eerste en vrij bijzonder. Het is wel een drege certificering, maar dan schiet er ik wat. En we hopen dat wij als gemeente zijn nog volle meer squallen verwelkom je mooi die het drietalige squallencertificaat helgen gaan.
0: Ja, want het is, het is dreig. En nou ja, kijk, ik zei het, ik ben zelf ook directeur best. Heel kwaad wat het schaalje verdwaan, maar om het voor elkaar te krijgen.
4: Nou, ze moeten de boel goed op water houden. Dus dat wil zeggen dat zowel in het Nederlands, Fries als in het Engels les niet aangeeft. En dat ik volgens een goed plan dorst. En den jonke matten zie je dan toch is dat eruit knippen ze dadelijk? Ja, best. Den jonke moeten ze auditeerd en visiteerd worden. En pas daarna moest het certificaat dragen.
0: Ja, en nou vind ik de gemeente ik nog stimuleren, zeg maar.
4: Ja.
0: Nou, de eerste krijg ik wel een visie.
4: Nou, de gemeente had een Friestaalbeleid vastgesteld. En daarin stiet ik benoemd dat we graag met onze partners, zowel bijvoorbeeld het onderwijs, graag de gewerking omgaan om te zien hoe wij het Fries en orentaal daarmee stimuleren kunnen. En dit is een van die mooie vormen daarvan.
3: Al dus Chris van Hes, de wethouder van de gemeente De Friese Kamaren. Ook de leerkrachten die speel je een wichtige rol in het verkrijgen van zo'n certificaat voor drietalige squallen. Want zij moeten op hoog niveau het Fries en het Engels beheersen, meertalige didactiek toepassen en bewust omgaan met de kar van de viertaal. De Vernijde Boatenstuin in de Wenwijk Lemsterveert op Belemmer is waar zit de midi officieel openen. En het bijzondere onder deze boatenstuin is dat er meerdere partijen werken haar onder realisatie van de tastellen en dat het nijtocht is om de leefbruns in de Wenwijk te verbeteren. Dadelijk de meer roer naar de muziek. Dit is UB40. Here I am and come and take me.

0: die Billy Joel en Tell Her About It. Radio Spannenburg is dit bij het Spannenburg Nice Weekend. De Vernijde Bartelstuun in de Wenwijk de Leemsterveert op een lemmer is Waar zit de midi officieel iepenen. Het Bartelsplak is de eerste pilot binnen het BOS-project. Dat staat voor bewegen, ontmoeten, spelen en sporten. En in dit BOS-project werk je bewenners, Ben, Jongerijn, de wijkvereniging De Steiger, Sociaal Werk De Keer en de gemeente De Frisken maken mij en oor om onttrekkelijke en takkelsbestendige plakken om te bratsen, te sporten en om elkaar te ontmoeten. Voorzitter Marnanda Hofman van wijkvereniging De Steiger die is grutsk op het eindresultaat.
1: En zo staan we het samen. 1, 2, ja!
2: Ja, kinderen zijn heel enthousiast. De volwassenen zijn ook heel enthousiast. Want we hebben nu ook een mooie picknicktafel is er bijgekomen. Dus ouders komen gewoon met de kinderen. Die nemen gewoon, vroeger was het een picknickkleed wat er mee kwam. Maar ze kunnen nu ook gewoon lekker overal kunnen ze erbij gaan zitten. Dus het is eigenlijk een middagje uit als de kinderen uit school komen. Dus kinderen genieten, ouders genieten, opa's, oma's, paakjes, beppers. Dus ze vinden het allemaal hartstikke mooi dat het is geworden.
3: Ja, kunt u vertellen wat er zo bijzonder is aan deze speelplek?
2: Wij hebben er meer groen in de speeltuinen hebben wij gecreëerd. Het was altijd een glijbaan en een schommel wat er eigenlijk stond. En zoals je ziet, het is nu een prachtige dag. Het staat volop zon dat het staat en dan is het gewoon hartstikke warm. En we proberen toch wat meer groen aan te kleden met bomen en dergelijke. Dat de kinderen ook weer kunnen spelen, actief kunnen doen, in de bosjes kunnen kruipen en dergelijke allemaal. Dus dat hebben we meer gecreëerd in de Leemstervaart.
3: Ja, dat is echt gewoon een upgrade voor deze wijk.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, meer groen in de wijk is het eigenlijk.
0: Nevens wethouder Jan van Zanden is de Bartelstuun meer als alleen een plak om te bratsen.
4: Nou, dit project is heel bijzonder omdat het net alleen nog voor de Lietse Bijn is, maar ik voor ouderen en jongeren die hier hun vermijdje kennen.
3: Ja, want het valt onder BOS, had ik het gehoord. Waar staat het correct voor?
4: BOS, dat is dat zit met dubbel S voor bewegen, ontmoeten en sport en spel. Dat ben een project en dit is het derde project sinds mijn nieuwe gemeente, wat wij als een soort pilot dien hebben. Baakhuizen en Joure hebben dat ik. En we willen met name dat we zorgen dat de band, uiteraard naar boeten te gaan, biatje en mijn man omgaan. Maar dat ik verouderen, we zorgen bijvoorbeeld bij ouderen, vereenzaming. Maar willen ik ontmoetingsplekken een meidje in onze gemeente. En daar is hier een voorbeeld van om hier een ander te ontmoeten.
3: Ja, dat is eigenlijk de hele weg te gaan maatschappelijke functie eigenlijk, dit watersplak.
4: Ja, we zorgen dat helaas zitten we te vaak achter de computer. We willen mensen naar boeten brengen. We zorgen ik heb toevallig hier twee keer over de tijd na de corona. We moeten wat dingen opstarten. Dat kan dit ik in helpen. Dat mij en ander een sociale structuur hebben om een ander nogmaals te moeten. En ervaringen uit te wisselen of wat voor sociale aspecten er maar bij binnen.
3: En hoe lang ben je met dit project dwaan geweest?
4: Wij zijn 2-3 jaar geleden hiermee begonnen. Dat het even wat langer duurde dan we verwachten hier. Maar goed, dat is soms zo. Maar Joert, hebben we gelukkig het momentum dat we het vieren kennen. We hier opnieuw officieel.
3: De hele onrust is echt een gezamenlijk iets geweest. Tussen de buurt, op de wijk en de gemeente. En volgens mij een sociaal werk de keer.
4: Ja, dat klopt. Sociaal werk de keer is daar een belangrijke factor in. Maar de wijkvereniging, De Steiger, is heel belangrijk erin. En wij vinden, essentieel. Vanuit een geerwerking dit op te pakken. Want we kennen als gemeente wel van even heel zwart-wit, wij doggen dit alleenig, zeg maar. Nou, dan draagvlak is wichtig, want hier moeten de meesten hierin omkrieten, wanneer je derde broek van meidje. En droog participatie, en dat het waan, bereiken we dat, tenminste maximaal. Ja.

0: Shapeshifters en Lola's Team. Daarvoor Reflections van Diana Ross en The Supremes. Het is 3 minuten door Jelwe in het Waberjocht. Nou, mij Jan-Loke van Ommen.
1: Vanmiddag komt er vooral in het kust- en watergebied continu tot buien. We hebben plaatselijke donder mogelijk is. Landinwaarts schijnt geregeld te zinnen. Maar dat komt even eerst en dan tot een bui. Hoe verder eerstwaarts, hoe minder actief de bui giet wel uitvalt. De zuidwestenwind waait meest matig in het kust- en watergebied vrij krachtig. Windkracht 4 tot 5. In het watergebied is de wind soms zelfs krachtig, windkracht 6. De temperatuur stijgt naar maximaal 21 tot 23 graden. Als je het waarbeeld er wisselt, bewolkt uit. En vanuit het westen nu trekt dan een actiever buiengebied door uw provincie. Hierbij is ik onwaar mogelijk. Kans op flinke windvlagen en op sommige plakken kan er zo'n meer dan 10 mm aan ruimwetter vallen. Achter deze buienzone volgen je weer opklaringen en wordt het rustiger. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt naar zo'n 13 tot 15 graden. Morgen is het wat minder onstabiel. Er binnen de hele dag wel enkele zinnige perioden. Maar vooral in het kust- en watergebied komen ik weer enkele buien voor. Uiteindelijk kan in het hele land een bui vallen. En dus kan je toch de paraplu nog net op bergje. De wordt verder een matige tot vrij krachtige zuiden of westen tot zuidwestenwind. De temperatuur stijgt te krek als je hoort. Naar zo'n 20 aan 21 graden aan zee tot zo'n 23 graden via de provincie. Menje draait de wind wat meer naar het westen tot noordwesten. En dan komt de temperatuur weer wat leger uit. Met zo'n jontje rond 21 graden is het krek een fractie te koel voor eind augustus. Er ontstaan verspreid door uw provincie vrij volle buien waar u plaatselijk wederom voller delslag kan vallen. Tiesje neemt de buien iets langzaam af. Al bloeden de enkele buien nog wel goed mogelijk. Daarbij kan de stapelwolken wat meer gaan uitsmaren en zal het waarbeeld dus toch wel bewolkt wijzen. De temperatuur loopt rond een jontje graden en daarbij zwakt de westelijke wind geleidelijk af. Als we dan zeggen de rest van de termijn, dan is het op lange termijn eerst nog wel wisselvallig. Tot en met wijzelijke te buigen, toch wel voort te doorheen. En kan vooral aan zee soms ik tonger voorkomen. In de rest van de weekend neemt de delslagkans geleidelijk af en schiet ik wat vaker de zinnen. De temperatuur komt uit rond de jontje om 22 graden. En daarbij is dat vrij normaal voor deze tijd van het jaar. Ook in september liep het de kans op droeger en zinniger waar duidelijk groter te worden. Maar dan ik eventueel hegere met die temperaturen. Volgens zal echt trouw hing je van de van de exacte vierrichting. Om en al liep het best aardig in mijn waar te worden. En daar hebben we wel even op wacht zien naar de buien van deze week. Want na weken.
0: Dadelijks is het tijd voor de nieuwe opzet van Lied. Dat is het Friesktalige Songfestival. Maar dit hier een soort deelnemers uit uw eigen regio. Meer daarover dadelijks in het Spannenburg Nijsweekend.
2: Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

Mosken, mij juf. Frieske muziek op Radio Spannenburg. En nou ik omtinken voor het Jelikse Friesktalige Songfestival. Dat heet Lied. Ik vanuit de Frieske Marren en Jereveen binnen de deelnemers toch drongen tot de finale van deze editie van 2026. Maar om nou te spreken van een echte finale, nee, dat is het net. Eerst even zien de kunnen komen met de deelnemers uit de regio voor de editie van 2026.

0: Jood wie we met z'n beiden, want Mosken is soms met z'n draaien, soms met z'n vieren. Jood wie we met z'n draaien, maar is Ian even beneden. En wij zijn Bert en ik ben Sjoerd. Dus tegelijkertijd ben we nou Bert en Sjoerd als Mosken.
1: Het feske geert oer een vraaggesprek wat een heid het met zijn dochter in dit geval. En mijn dochter is een jochentje en denk ik altijd, heb ik die altijd nog wel goed in beeld? Denk het wel, ja. Maar soms heb je dan van die vraaggesprekken in die holle. Hey, weet ik dit nog wel? Weet ik dat nog wel? Sjoch ik haar nog wel? Dus dat is een beetje de strekking.

0: wij binnen Lotte en de Riepkema's. Die binnen de Riepkema's hier achter mij. Wij doch mooi omdat wij... Nou, het begon mooi het idee, we wollen in de Frieske top 100. Toch, Jitte?
1: Absoluut, ja.
0: Jitte wil in de Frieske top 100. Ja. En toen zijn we, ja, dan wordt dat een doel. En toen kwamen we ineens bij Leert. Toen zijn we dat Veske maar naar Leert. Dus ja. Samen ben je kaam.
2: Wat voor genres meidje je meis?
1: Nou, wij zitten in de country, toch?
0: Ja.
1: Ja, we bedoel eigenlijk een beetje country. Dat is eigenlijk is dat een beetje een wens van Lotte, denk ik, heb ik het idee.
0: Ja, ze staan er wel achter, hè?
1: Ja, die misschien wel achter. En nee, want dat vinden wij natuurlijk gewoon een hele vette sound. En ja. dat is tegenwoordig wel heel erg populair. En hoe leuk is het als dan daar een beetje iets Fries voor maatje kerst? Ja.
3: Van de woorden van het Venus-tune, als dat dan nog negen wordt. Wie de aanbied nog maar voor mij wetten. Zitten de druppels van een ramfoletten, een dikke zuur betten.
4: Ik ben Heidse, ik ben Veske skreeuwer, jonger, gitarist. En ik docht dit jaar dit hier Mayon Liet. En ik kan Veske skreeuwen en die ga ik laten jaren op 13 november, 12 november. Geen idee.
2: Nice. Ja. Wat voor genre spelen Stomi is het al?
4: Ik omschrijf het een beetje als alternatieve popmuziek. En dat is vaak in het Nederlands en ook in het Fries.
2: Oké. En hoe is de connectie met de oorartiesten?
4: Ja, leuk. Het is net een hele grote scene. Het is de komst van koorwerkjes. Naar je zou voor je maid wel. Dan kan ik je Jeremardino lied. En er binnen een paar bands die ik een keer Jeremardino in. Dus die kist dan. Of een keer van een optreden. Dat is op dezelfde line-upjes. Dus dat is gewoon leuk. En een naaie meisje. Ik vind het altijd leuk om naaie meisje te moeten. Naar je muziekstijlen te jaren. Dus dat is. Het is gezellig. Het is gemoedelijk.
2: Hartstikke leuk. Wes, was het meest naar uit?
4: Ik zag het meest naar uit om in een grote zeel van Neushoorn te staan. Maar de band en dat er jacht bij komt en dan het loot. De zaal in je gang, daar heb ik wel heel soort zin in. Want daar leent mijn Veske zich wel voor, denk ik.
5: En Njonken Heidse, Lotte en de Riepkema's en Mosken. Doch ek mij Lil Pier, Vegebart en De Weg. Dit is liedvoorzitter Pieter de Boer. Oer de deelnemers en de nije opzet van het Friesktalige Songfestival.
6: Ja, Liet wie een Friestalig songfestival, maar Liet is give a no echt meer, nou het Liet daar voor alle acts. Dus ja, de ommekeer maakt het misschien wel een nieuwe vibe krijgt en we gaan zien wat dat in de toekomst brengt. Maar ik denk dat het een goede ommekeer wordt, Liet. Ja, het is weer heel, heel verskaat aan nummers en dat die vriend hier al zo, eigenlijk de laatste draai hier al zo, maar echt dit hier is er weer een heel verskaat aan muzikanten en nummers. Dus dat is echt super leuk om te zien wat er al hier speelt in de Friestalige muziek. Fantastisch.
2: Ja, ja, want je had er verkozen om het wedstrijdgedeelte voor te houden. Waarom had je hem die keuze maken?
6: Nou, ik vind het zonde, en wij als bestuur vinden het zonde dat altijd maar één act wint en eigenlijk naar de radio gaat. Nou, en dat Veske de wereld in gaat. We hebben natuurlijk altijd 4 size deelnemers en de rest valt wat fut in mijn beleving. En nu hebben we dat alles broekt wordt en alles de wereld in gaat. Ik denk dat dat een hele goeie is voor de Friestalige taal, maar ik zeker voor de cultuur en de muziek.
5: Ja, en op 12 november dan is de ontknoping van Lied 2026. Die ontknoping die we het horen in poppodium Neushoorn. In Ljouwert is dat. En ik bij Radio Spannenbeurs zal er geregeld omdenken wijzen van Lied op de Vrete Jong in het programma Even Wat Oors van mijn radiocollega Henk Jansen. Muziek uit Nederland dan. Dit is Miss Montreal en één stap.

Mariah Carey en Emotions. En dat maakt het 4 minuten fijn. Dat we onder eindkamer binnen van deze editie van het Spannenburg Nijsweekheim. Dankjewel voor het luisteren, maar nog beter is om de radio aan te horen. Dadelijk om hier horen country, folk en rock'n'roll. En om 3 uur is het tijd voor gewoon frisk. Meer Nijs vindt alle dagen bij ons op televisie, bij ons op radio en download de app van Spannenburg op die telefoon of tablet. Dan blijft altijd op de hichte. Mijn naam is Ronald van der Pol. Ik wens je een heel noffelijk weekend. Doeg!

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.

Goedemiddag, luisteraars. Zal ik van harte welkom bij Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanberg op de 29e augustus 2026. De lijst is nu van augustus. En dan beginnen wij met deze leuke muziek. En die is van de band Mus. En Mus, dat stiert voor muziek uit Stienjes. Het nummer heet Step It Out, Mary. Nou, ze hebben heel soort Ierse songs, dus dat is alweer op een cd zetten. En Mus is vanmiddag in de Lemmer. Ja, ze binnen in de Lemmer, in de Cubeskist. Het ecologisch kringloopcentrum, de Cubeskist. Dat is van nou 2 uur tot een 4 uur. Cultuur in de Cubeskist, die keer Mus, band, folk. Ja. Nou, daar hebben we dus ook nou een nummer van draaid. En Mus besteedt 3 heren en 2 dames. Dus ze zijn ongeveer van uw leeftijd. Hey, goed een beetje jonger. Maar ze kennen dat heel goed doen. Ik vermoed dat het vanmiddag wel even wat drak wordt er. In de kringloopwinkel, ik vanwege deze muziek, maar ik, dat je daar wat keepje voor zelf. Dat is ik wel leuk, want muis kost ik geld. Dus, dat weer dat. En het Spanberg een nice programma. En een gezellige snutte morgen allebei.

0: Nee, best eigen baas.
1: Oké. Okay. Ja. Maar even over die meus. Dus zou je dus hoeveel man? Drie man?
0: Ja, voor mij ben drie malen en twee vrouwen.
1: Twee malen. Want ik zou zeggen, werden die treden dan? Al mag het hij de foto maken?
0: En dat ken ik nog.
1: Oh, die hier op een cd hoest hier.
0: Drie malen en twee vrouwen.
1: Nou, ik zie twee.
0: Nou, iedereen.
1: Twee malen en twee vrouwen.
0: Ja, maar dan is het misschien de geluidsman.
1: Zo kennen. Ze staan niet naam onder, maar ik moet een vergrootglas hebben om dat
0: ja, dat is te lezen. Ja,
1: want nou, dat kan je niet lezen. Maar ik zit waar man en wat vrouwen.
0: Nou, dat is heel goed. Ze dochter in ieder geval.
1: Nou, het vast die treden het een foto maken.
0: Prima, dat ken ik. Ja. Nou, we gaan maar even naar Sandra de Moor. Oftewel Mrs. McBride. Want ja. die beide die doet leuk, hè? Want ze heeft een leuke vriend. Dat is Jean Baptiste en zij heet dan Emmerens. En dan maken ze tegen leuke grappen. En dan zetten ze dat vooral op Facebook. Heb je dat al eens gezien?
1: Nee.
0: Nou, dan maak je alle grappen en graal komt ervoor. Dan zie je lijst en hier zit je een mopje over de IKEA. En dat ging dan over de partner. Nou, ze zei nou wat met betekenen en oren had. Nou, ik zei dat de hek in bericht in de stil. Ik zei dat klopt het precies. Ik zei die mopke dat klopt wel. Want ik zei IKEA, dat stiert voor ik kies een ander. Nou, toen heb ik het niet.
1: Ja.
0: Zo, dat kon ik er ook wel van maken. Ja. Van al die letters kent ook wel wat.
1: Ja, zeker. Zo fantasierijk best wel.
0: Nou, dat weet ik niet. Maar ik probeer je zo wat dingen. Dan denk ik, nou, ze mij zijn benij. Hoe hij erop reageert. Bet. Maar in ieder geval wel leuk. Maar ze had zelf een cd maken. Met alle nummers. Die wil ze graag nog eens een keer opnemen. Van diverse artiesten. Nou, dit nummer, That's Where I Belong. Nou weet ik net zo goed van wie die is, want het zit er net achter. Maar het is wel een hele leuke song. Dus die laten we jaren van Sandra. En de Finley River Boys uit Amerika. Die hebben bluegrass muziek. En die draait erachter om met het nummer The Girl from West Virginia.

Een hele goede middag, luisteraars. Welkom bij weer een nieuwe update van de Hot Country Songs Top 50 van het jaar 2026. Ja, we zijn onbeland om week nummer 34. En ja, we nemen daar terug. Ik nog even week 34 van vorige week eventjes onder de loep. Want ja, wat is er vorige week dan eigenlijk zo'n beetje gebeurd? Nou, we pakken even de nieuwe nummers erbij, die er dus naar binnenkomen. Wat de top 3 weer van vorige week. En natuurlijk kijk welke nummers er vorige week uit binnen gingen. Ja, zorgen we eventjes naar de nummers die Auskiet nemen. Dan is dat Shabuzi featuring Leon Bridge, mooi Burn It Down. Carter Fate featuring White Flores, my Nothing Better To Do. En Shabuzi featuring Kalani, my Bullets and Blades, die ging vorige week uit. Nou, hier en ik een re-entry. Nou, die ging ik net opzieken. Vind ik net zo belangrijk om dat weer rond te nemen. Wat wel belangrijk is, is om even de nieuwe nummers van vorige week er even bij te halen. Stella Lefty, my Lean It, Kiss Me, die kwam vorige week naar binnen op plek nummer 44. Ja, wij zeiden, deze week is het. Dat nemen we eventjes aan, zo wel even mooi. En Co Wetzel en Ella Langley, mooi, het nummer Jaded, kwam vorige week weer binnen op plek nummer 8. Ja, of die nog steeds in de top 10 zit, dat nemen we haast en ik even onder de loep. De top 3 natuurlijk van de vorige week. Ja, wat wie die? Nou, vorige week stond natuurlijk op een nummer 3. Morgan Wallen, mooi Been By Now. Heeft de notering van het nummer, is een 12e plak. Nou, zak het dus nou in week of jouwer, mooi de 4e plak. Taylor Swift, mooi de theme song van Toy Story 5. I Knew It, I Knew You, stond vorige week op plek nummer 2. En natuurlijk onbetwistelijk de nummer 1 nog van die periode van vorige week. Hello and meet you in Texas. 44 weken lang in de lijst. En ja, bloed lekker steen op die eerste plak. Ja, dan moeten we natuurlijk zien wat er deze week gaat gebeuren in de lijst. Want ja, natuurlijk, besteedt in die top draaien nog steeds. Vergeleken met vorige week. Mooi, Morgan Wallen, Been By Now op draaien. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You op 2. En Ella Langley met Choosing Texas. Dat nemen we haast even onder de loep. We beginnen eens even zien wat er deze week gebeurt. Nou, deze weekend nemen we Auskiet van draaien nummers. En dat is van Kelsey Musgrave, mooi Dry Spell. Tucker Wetmore, Sunburn, eerder deze week uit. En ik, Luke Combs, moet Sleepless in een hotelroom eerder deze week uit. Ja, wat krijgen we daar waarom? We krijgen 12 nieuwe nummers ver en een nummer die er waarom komt in de lijst. Nou, dan wordt er weer even wat schoot en wat bewegingen gebeurt. Ja, en daardoor krijgen we 20 dalers en 12 stijgers deze week. Nou, dan beginnen we mooi plek nummer 50, want we hebben waarom in de lijst. Nog een paar weken absentie is Ella Langley, Which I Didn't Know Now. Dit nou de vijfde week dat zij weer in de lijst staat. De heetste notering van het nummer is een 46e plak. Maar komt dus weer om in de lijst op plek nummer 50. Ja, dan zullen we eventjes het nummer van Stella Lefty. De Lean It Kiss Me van vorige week is toen op plek nummer 44. Ja, die gaat er deze week draaiplak naar beneden. Dit nou op plek nummer 48. Nee, in de lijst deze week, of week 34 hebben we tussenhoor. Mac Geiger, mooi Pouring, komt mij binnen op plek nummer 47. En de klapper van deze week op plek nummer 44 is Tucker Whitmore, Crazy To Yourself. Komt hij binnen op plek nummer 44. Ja, dan gaan we natuurlijk naar de top 10 van deze week. En er wat gebeurt? Nou, er is zeker wel wat gebeurd. En we mogen ook wel eventjes afwachten of de top 3 nog wel klopt deze week. Want er ben bovenin ik wat verroringen wist. Dus ja, dan moeten we eventjes afwachten. We beginnen eerst snel naar de nummer 10 van deze week. En die is van Ella Langley. Loving Life Again. Bloedsteen vergeleken met vorige week. Die 22 weken lang in de lijst. En de vijfde plak is de heerste notering. Morgan Wallen, maar Don't We, stond vorige week op nog een bloedsteen deze week. 41 weken lang in de lijst. En de zesde plak is de heerste notering. Vorige week kwamen ze naar binnen op plek nummer 8. En ze bloeien deze week steen de Co-Wetzel en Ella Langley, maar Jaded. Dit nou 12 weken in de lijst. En bloed steen op die achtste plak. Blue Combs, Be By You. Toen vorige week op zo'n bloed ik steen op zo'n 20 weken lang in de lijst. En de 12e plak is deze notering. En ik blauwe steen is Ella Langley, Be Her. Vorige week op zo'n, deze week op zo'n. De 12e plak is deze notering. En ik dit nummer stiet zo'n 20 weken lang in de lijst. Ja, dan denk je, wat is het een beetje eentonig? Nou, dat klopt, want nummer 5 is bloed ik eentonig. Ella Langley en Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore, bloedsteen op plek nummer 5. Maar ja, dan krijgen wij het. Vorige week op plek nummer 3, helaas die deze week uit de top 3 wou. Dus we hebben verschoningen bovendien. Morgan Wallen, Be By Now, is uit de top 3, gaat nou naar plek nummer 4. Dit vind jou week lang in de lijst. Dus ja, nog altijd mogelijkheden.
En de tweede plak is de heetste notering toen de band kwam. Ja, dan geven we dus nog een top 3 daar. Waar dus wat is verloren? Ja, welke plak dat is, dat weet ik het. Maar ja, weet ik wel. Maar ja, dan geven we hier nou ook eventjes heren. Want dit is de nummer 3

Vorige week stond ze op een 12e plak. Deze week zakken ze een plakje naar plek nummer 3. De teamsong van Toy Story 5, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Die gaat naar beneden. Is nou de hekkensluiter van de top 3. Dit 11 weken lang in de lijst. De nummer 1 positie is haar geestelijke notering. Maar gaat deze week naar plek nummer 3. Wat is er dan op plek nummer 12 vinden? Nou, die is nou.

Ze had al eens eerder in de top 3 staan. Stella heeft die mooi nummer Boston. Is waarom in de top 3 en ja, kiet nou nooit een tweede plak. Het is de heeste notering van haar, want toen zij ja, de top 3 inkwam, kwam zij op het derde plak terug. Maar ja, nou kiet zij de strijd om. Mooi, ja, de nummer 1 van ik van deze weekend, maar ik van vorige weekend. Ellen Langley Shooting Stacks stiet nog steeds op de nummer 1. Ik deze week 34. Die vond 44 weken lang in de lijst. En ja, die heeste notering van de Team Bloed. Lekker steen. Ja, daartoe is dus de draaien van deze week. Dus Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Teller heeft die mooi Boston op een tweede plak. En ja, dus deze week weer helemaal te jaren. Op de nummer 1, Ellen Langley, Shooting Stacks. Ja, wat er volgende week gaat gebeuren, dat weten we pas volgende week. Maar deze week weer helemaal te jaren. Choosing Texas, ik wens je een lovelijk weekend en een tot het nieuwe weekend.

0: Nou, ik ben wel heel blij dat Alan Langley nog steeds op nummer 1 staat. Susan Texas. Ze heeft trouwens oude weken of weken waarom heeft ze een hele onderscheiding gekregen. Nou weet ik niet krijg van wie, maar dat stond een stuk wat keer achter elkaar op Facebook. Ik denk nou dat mooi ik wel hebben, want ze heeft al zo lang het een nummer in je stiet met Choosing Texas. Het is een prachtige song.
1: Het is wel heel lang.
0: Ja, het is ook een prachtige song, dus ik voorspel gewoon mooi dat er voor de week steeds zit ze nog in je.
1: Ja, ik ga gewoon terug.
0: Ja, en stel een left is die bloed op Waastingen.
1: Ja.
0: Mijn Boston en Taylor Swift, maar van mij, ik was tegen bloed. Dus geen probleem, let me mooi stingen.
1: Oké.
0: Okay. Mooi, je luistert naar country folk en rock and roll hier bij Radio Spanburg. Maar we gaan nu even naar de keus van Oranje. En als dat mij zijn benaaien wat we kunnen gaan wij uit. Blijven we bij de Nederlandstalen, blijven we bij de country, blijven we bij de folk?
1: Of? Nou, net alleen bij Nederlandstalig en Engelstalig. Het eerste nummer is een Nederlandstalig nummer, een nijnummer. Ik heb vanmorgen al even draaid. Numidia en John West, maar Habibi.
0: Oh,
1: ja. Wist je wat Habibi betekent?
0: Geen idee.
1: Dat is het Arabische woord voor, wat weet ik er wel?
0: Ja?
1: Liefhebben.
0: Liefhebben?
1: Ja.
0: Arabische woorden, dat heeft even...
1: Habibi.
0: Dat heeft even die taal even die eigen maken.
1: Nou, dat weet ik niet meer. Ja, er staat You're to Die op Google Translate. Kun je dat even invullen?
0: Ja.
1: En bij de info van het nummer stongetrekken bij, hè, dat die een Arabisch woord.
0: Nou, ik Habibi. Vind het heel mooi.
1: Ja, en alleen er staan net van die rare tekens bij. Maar die draaien we en we gaan waarom in de tijd volgens mij een jongetje... 72. Daar ben ik net heel nog wist van. Misschien als je het wist, zeker uw tip, mijn zoon en mijn vader.
0: Ja, precies weet ik het ook net. Ik weet wel dat ik toen heel jong was. Ik ben nog een beetje ouder.
1: Ja, ik weet toen ik jong. Ik ben nog...
0: ja.
1: Ik ben nog geen zegtje. Ik mocht dan net op een brommer.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh ja, ik heel erin bewezen. Dus,
1: oh ja, maar ja, dan ben ik etelijke jaren ouder dan mij.
0: Oh, ga je het nou? Verschrikst.
1: Maar eerst hebben we John West en Nimibia.

Dit is Radio Spannenburg op 96.4 Fjouwer en 106.0 FM. Yesterday. Yesterday.

0: Je hoort het waar, Sander Chicory Tip en Son of My Father.
1: Ja, hele herkenbare muziek is dat, hè? Dat we dat van vroeger, dat, ja, dat weet ik soms zangen wat eventueel een nummer van is.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel heel leuk. Mooie illustre country folk aan rock'n'roll. We geven nou hele leuke muziek daar van de Tennessee Three. En er zit een zanger bij, je wordt lowers net nou. Dat die is wel van 90% in dat de stemmen van Johnny Cash.
0: Oh ja?
1: Ja, maar hij kent heel goed waarom dat nummer is. Ik van Johnny Cash, want ja, ze zijn een dikke fans van hem. Nou ja, de False Prison Blues. Dat nummer dat komt voorbij, maar wel op hun eigen wijze. Dan gaan wij naar Ierland, naar de formatie Delta Tide. Irish folk music zit je bij. Nou, dat is ik helemaal weer. Wat ze precies bij in Ierland weet ik niet. Maar ik weet wel dat zij een nummer hebben. En daar zitten ze van. En daar betrekken ze mij ook in. I'm always wrong. Nou, dat wil vanzelf niet altijd zeggen dat wij altijd wrong zijn. We zijn ik wel eens een keer. Dan zijn wij gelijk. Dan zijn we right. In plaats van wrong.
0: Dat wordt goed, hè?
1: Ja. Yeah. I'm always wrong. Zij heet dat nummer. Dus. En dat kan ze dan ook zeggen van mij. Nou, dat is leuk, mooi ik wel. Maar we gaan eerst even hier naar de Tennessee Three.

0: Ja, dit is Delta Tide uit Ierland, boy, and I am always wrong. Dit is een vrolijk barren uit uw gemeente De Friese Marren. Country folk en rock and roll, en daarin zit Feest, jouw idool.
1: In het zo?
0: Dat is Feest, zo. Of in het niet zo. Is het niet zo, dan moeten wij het er even over hebben.
1: Oh. Nou ja, dat is heel verschillend, hè?
0: Ja, daarom krijg ik. Daarom heb ik dat grapje even opgeschreven. Maar dat is echt wel leuk. Mooi, we gaan naar de Colonel Hammonds voor. Die waren vroeger waren die een heel schoft mooi vrouwen. Tot de cd nummer 5. Toen waren ze ook even maar 5. Want er zit toen een rock'n'roll muzikant erbij. Die heb ik. Ik een stem, maar ik een instrument. En toen biedt alle gewoon wat rock'n'roll achter. Dus we laten nou jaren een nummer, dat komt, datzelfde nummer, dat komt ik in het waren oren, ik weer voorbij. Maar dan weer van oren artiest en dat is een speciaal verzoek. Maar dit is een verzoekje van mezelf, want ik vind dat ik was leuk.
1: Oh,
0: ik denk nou dat ik ken van mezelf, ik was een wat draai, toch?
1: Ja, want hoe gaat dat als zoiets? Hoe vreemd is dat om?
0: Dan raadpleeg ik mijn computer Bob in.
1: Oh.
0: En dan krijg ik even een seintje. Dit is wel heel leuk om de lustra's hier te leggen.
1: Oh nee, ja. Ik denk nou, ja, stuurt hij jou een mailtje of een appje.
0: Ja, dat ken ik wel. Een appje naar Bob.
1: Ja,
0: en dan komt er weer een appje onder en daar van Akkoord.
1: Oké.
0: Nou, Dreaming with my eyes open. Want dat is de titel hiervan, van de Colonel Hammonds Four. Nou, dat heeft het country rock-achtig. En dat doe ik een heel groot plezier mee. Maar dat doe ik van media. Het waren oren dus nog een keer. En dan heb ik er meer informatie over. En daarna hebben wij de Turbo Ski van Paul Heaton en Rianne Doni. Favorite kind of an idiot. Nou, dat vind ik net zo leuk als u zou betiteld. Vind je dat, Bob?
1: Nee, ja, ik zit ook wat met de titel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Als u dat mij bedoelt, als, dan krijg je strappen. Ja, dan zou ik er alleen wat van zeggen.
1: Ja, nou ja.
0: Maar klinkt wel mooi nummer.
1: Het klinkt wel lekker.
0: Nou ja, daarom hebben ze het goed zacht, hè?
1: Ja, zeker. Nou. Nee, we kunnen winnen worden.
0: Oké.

0: Ja, heel mooi nummer van Paul Hitten en Rihanna Doni. Fape Fred Kainta, why did nou? Ze zitten eigenlijk wat te heen met hun zang. Ja, ja, ja. Dat zijn wat te heen geworden. Dat lijken meer een borrelnoot. We hebben wat ontdiend, hè? Om een beetje rustiger te krijgen. Maar, ja,
1: dat kan al.
0: Nee, maar dat voel mij ook al op. Ik denk, nou, ze zitten wasje en dan zijn er limieten, man.
1: Ja.
0: Misschien hebben ze dat ik wel echt zo betocht. Dat ze denken, nou, dat idee wat wij erin hebben, dat komt er nou een beetje uit.
1: Nou, misschien wel, wat idioten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zo kan je dat ik voor deze. Nou, in ieder geval, dat je dat. Dan gaan we nou weer naar de keuze daar.
1: Ja, nou, we gaan maar even waarom in de tijd. Dat vond ik wel even gezellig. Even wat oude herinneringen ophalen. En dat, hoe ouder je wordt, hoe meer herinneringen dat je ophalen kan. We gaan eerst even naar jochetje Ian en Sander. En dat is deze van Rob Hoeken. En dan heb je een oud nummer van Rob McEwen en Soldiers Want.

0: lekker horen. Herinneringen. Hier op Radio Spannenburg. In Country, Folk en Rock'n'Roll. Rock McCune. En Soldiers Wanna Be Heroes. En zo zit het eerst te horen. Trekken we erop.
1: Ja. We hebben hier nog even een instrumentaaltje dat we horen. En dan hebben we nice. En nooit waar ben we om deel 12. Van Country, Folk en Rock'n'Roll. Tot dan.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Butsja. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones, en het is niet bekend of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Het is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de 4 zonder het zilver, en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de 4 zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars, zal ik van harte welkom bij deel 2 van Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanberg. Wij begonnen met de Major Dundee Band en Old Friends. Prachtig nummer. Dat is niet op een van hun cd's, maar ik heb hem bij van verzameld cd's. En dat is ik weer, ja, dat is wijs wat oors. Met jij dan, ik vaak oors, misschien wel oors opnomen. Weet je verder ik niet. Nou, ik heb nog van alles te melden, want ik hoor Dick van Altena. Die heeft dus een party, de Dick's Picnic Party. Dat is dit weekend in Oosterhout. En dan hebben we het Oosterhout in Gelderland, want dat wijzen ze. En ze hebben Sien, de Oosterhoutse straat 30, daar is dat. Daar heb je juster weer al van alles te doen. Juwet treedt daar op. Dick van Altena, de Colonel Hammond's Five, Patrick Geboers en Anna McRoos.
1: Hoi,
0: ja, zo'n, die komt ik nog, ja. En morgen is er Dick van Altena, de Wieners komen ik nog. En Country Band Day 5. Die ken ik al in het begin. Al ik er om 12 uur zatjes die het. En reserveringen. Het dickvanaltena.com. Daar kan die hinnen. Of ik heb een telefoonnummer voor jou. Als je zin hebt, dat je zegt. Nou, ze moet even weten dat komt. Dan kan je bel je een 06 nummer. En dat daar komt verder achter. 48, zo'n 20, 83. Zondag. Dus dan kom je de mooie in aanraking en dan kan je zeggen, nou dan ben ik van plan te komen. En nou ja, verder, hoe lang ga je blowen? Misschien scheelt dat ik nog. En nou ja, wat kost? Ik weet trouwens niet wat kost. Nee, daar heb ik geen zicht op.
1: Wakker de helft?
0: Ja, het is wel wakker de helft. Daar ben ik wel achter. Maar in ieder geval, dat is elke keer, is dus wel een heel drok festival, dat ik dat samen maar even zei, de picknickparty. Nou, dat staat aan de, even zien, ja, Oosterhoutse straat 30 en dat is het voormalig OSC-terrein. Wat OSC versteert, dat is mij niet bekend. Maar dat, ja, in ieder geval, dan je weet het, dan weet je wijze mutten. We gaan naar muziek van Dolly Parton. Ja, waarom Dolly Parton? Nou, uit nog niet weten, ze is ouder dan 10, ze is overleden op 80-jarige leeftijd.

0: Ja, hè? Werkelijk niemand had een hekel aan Dolly Parton.
1: Oh.
0: Nou, dat is ik zo.
1: Ja, ze had
0: een soort liefdadigheidswerk, had ze dingen. Ja, eigenlijk wat niet. Maar ja, ik vond dat heel mooi. En ik zelf ook een soort muziek van haar. Ik moest altijd graag jaren. Haar muziek die bloed in ieder geval wel bestaan. Dus dat nummer litten wij jaren. Van Dolly Parton. Daarna gaan we naar Ierland. Naar Somalië. En die nemen hun die Irish Rovers. En ze doen een nummer, nou zeg, onder woord ik bekend van de Dubliners. En dat heet Finnegan's Wake.

0: Aanroene wieken wie een wieken waarbij het steeds stabieler werd en dat we steeds meer konden zeggen het is op en top simmer waren. En vooral de tongen wie warm en brotsk en dat hield ik eigenlijk ook voor de wijze dat het benauwdig wie en de temperatuur wie het is heel heeg, maar het luchtvochtig iets maken het, dat het echt vol ja, op en top echt heat wie. Als we dan zorgen naar de versissing. Op dit moment hebben wij wat buien op ons provincie hingen. Van oude nacht hier ik wat buien. En die buien die zetten, ja, ze zetten zich af en toe wel eens even terug. De temperatuur die komt op dit moment rond een 19 graden. En daarbij is die de meest matige wind. Vanmiddag komt er vooral in het kust- en watergebied continu tot buien, waarbij plaatselijk donker mogelijk is. Lanin wat kind geregeld te zinnen, maar dat komt even eerst en dan tot een bui. Hoe verder eerst waard, hoe minder actief de bui giet wel uitvalt. De zuidwestenwind waait meest matig in het kust- en watergebied vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. In het waddengebied is de wind soms zelfs krachtig, windkracht 6. De temperatuur stijgt naar maximaal 23 graden. Joen, als je het waarbeeld er wisselt, bewolkt uit. En vanuit het westen nu trekt dan een actiever buiengebied door uw provincie. Hierbij is ik onwaar mogelijk kans op flinke windvlagen. En op sommige plakken ja, kan er zo'n meer dan 10 mm aan ruimwetter vallen. Achter deze buienzone volgen je weer opklaringen en wordt het rustiger. Vannacht is het droeg, maar brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen is het wat minder onstabiel. Er binnen de hele dag wel enkele zinnige perioden. Maar vooral in het kust- en watergebied komen ik weer enkele buien voor. Uiteindelijk kan je in het hele land een bui vallen. En dus kan je ja, toch de paraplu nog net op bergje. De wordt verder een matige tot vrij krachtige zuiden of westen tot zuidwestenwind. De temperatuur stijgt te krek als je joert naar zo'n 20 aan 21 graden aan zee tot zo'n 23 graden via de Menje draait de wind wat meer naar het westen tot noordwesten. En dan komt de temperatuur weer wat leger uit met zo'n jontje rond 21 graden. Is het krek een fractie te koel voor eind augustus. Er ontstaan verspreid door uw provincie. Ja, vrij volle buien waar u plaatselijk ja, wederom voller welslag kan vallen. Tiesje neemt de buien giet langzaam af. Al bloeden de enkele buien nog wel goed mogelijk. Daarbij kan de stapelwolken wat meer gaan uitsmaren en zal het waarbeeld dus ja, toch wel bewolkt wijzen. De temperatuur loopt rond de 19 graden en daarbij zwakt de westelijke wind geleidelijk af. Als we dan zeggen de rest van de termijn, dan is het op lange termijn eerst nog wel wisselvallig. Tot en met wijzelijke te buien giet toch wel voort te doorien. En kan vooral aan zee soms ik tonger voorkomen. In de rest van de weekend neemt de delslagkans geleidelijk af. Dus schiet ik wat vaker de zinnen. De temperatuur komt uit rond de jontje om 22 graden. En daarbij is ja, dat vrij normaal voor deze tijd van het jaar. Begin september liep het de kans op droeger en zinniger waar duidelijk groter te worden. Maar dan ik eventueel hegere midje temperaturen. Volgens zal echt trouw hingen van de ja, van de exacte vierrichting. Om en al liep het best aardig zin waar te worden. En dan hebben we wel even op wacht zien naar de buien van deze week. Want naar weken.
1: Ja, Jan Loker, bedankt voor dat waar. Dat zult er het eerste hele gek uit voor de aankomende weken. En heb je trouwens op een boord door het ding? Want ja, je hebt een golfslag.
2: Hij doet onder 24 uur de race, maar onmaai.
1: Oh ja?
2: Ja.
1: En hoeveel uur ben je er nog mee bezig?
2: Dat weet ik niet. Ik heb net live sprutsen.
1: Of had het zelf even trots zijn?
2: Ja, trots zijn, ja.
1: Nou, dat is ik hoor.
2: Ja, want ja, dat... Dan zit je op een boord en ja, had ik dan naar België, dan ja, kent men dat het net past.
1: Nee, in het telefoon kan ik in het water vallen.
2: Ja, dat ken ik, ja. Nou ja, dan krijg ik wel een eel of een orenvis gewoon alleen.
1: Zo maar zakken, ja.
2: Just het af, hè?
1: Ja, ik zou het alleen maar van me, ja. Nou, begin maar even naar die keuze staan.
2: Ja, maar hij doet dat elke keer, hè, die 400 ja. Race.
1: Heeft er die als boon of net?
2: Nee.
1: Of zit er geen element niet van?
2: Nou, van mij, ik weet niet dat er een wedstrijd element in zit, maar...
1: Oh.
2: Weet ik eigenlijk niet terug. Nee, mijn keuze beginnen we naar Zuid-Afrika. Desmond Welles. Wells.
1: Ja.
2: Je hebt een plaatje maken voor de morgen. Ik weet niet of hij hem draait, maar... Hij heeft wel nummertjes uit gebracht. In het begin augustus en in... Nou ja, juster. Onder andere deze die ik nu draai, die is begin augustus van mij. En die heet Veel Geluk, Lieve Maatje.
1: Ja?
2: Ja, en die orenplaat, dat is eentje van de Cats.
1: De Cats.
2: Uit 1929. En dat is One Way Wind. Maar we gaan eerst even naar Zuid-Afrika, maar Desmond Welles.

0: One Way Win van de Cats, het jongetje Ian Santer en Jon Meer Cats muziek in de Geert in Bakhuizen. Dat treedt Tripje to the Cats Band op en de zaal is open van oude zon oren. En het begint om een jochen oren. Ja, kaarten binnen te verkrijgen via een internetadres wat goeie stiert op de agenda van de site van Radio Spannenburg. En steenplakken kost je zo'n 20,50 en zitplakken €34.
1: Ja, en daar kent ik de kaarten via internet, ken ik nog, tributetothecatsband.nl/agenda.
0: Oh,
1: straks, dus daar heb ik het in het begin direct al teruggekregen.
0: Oké, okay, nou ja, je ziet via de Geerte, de website van de Geerte, oh, kist ik
1: de
0: kaarten bestellen. Ja. Als het op de site van Radio Spannenburg is en ik klik op die link, dan kost...
1: Dan kost er ik.
0: Ja, dan kist er ik kaarten via...
1: Ja.
0: Dan staat er tickets, bekijk tickets...
1: Yes,
0: je dat er nog te verkrijgen met?
1: Nou, ik denk haast dat
0: het gewoon... Nee, het is uitverkocht. Al is dat, is de zitplakken bij het balkon is uitverkocht.
1: Alsjeblieft.
0: Ja, die voor €34, die ben uitverkocht. En steenplakken met er nog wel.
1: Maar dan moet je een steen.
0: Ja.
1: En vooral als het zo'n oude komst.
0: Ja.
1: Ik denk niet dat dat zo goed is, hè, wel.
0: Maar ja, dat is persoonlijk, hè.
1: Ja, dat is wel persoonlijk, ja. Zolang steen is niet zo goed, maar in ieder geval... De liefhebbers die gaan daar zeker voor ons tegen.
0: Ja, dus ja. Dat zou hier.
1: En Douwes Ketanen die regelt dat, hè? Die
0: ja, van mij, ja. Dat is een initiatief van Douwes Ketanen omdat de Vibers van de Heer wordt.
1: Precies, ja. We hebben lieke wat. Mogelijk, niet?
0: Ja.
1: Is het mogelijk?
0: Ja, eventjes denk.
1: Eventjes?
0: Ja.
1: Hoe zo?
0: Nou, dat ben ik hartje. Al was dan Vibers van de
1: Heer? Nee. Nee, dan
0: komt er een eentje bij.
1: Ja, dan komt er weer een eentje bij, dat goed is. Nou, we gaan in ieder geval maar even naar heel wat oors daar. En dat doen we dan naar de gospel. Ja, de Bruiders uit Lelystad, die is in een kleer en die mooie bluegrass gospel muziek. En het nummer wat voorbij komt, dat is Live. En het nummer heet I'll Be No Stranger There. En dan hebben wij Clay Walker. Clay Walker is singer-songwriter. Ja, die doet dat heel goed. En dat is ik een verzoekje. Ja, maar die gegevens er even bij pakken. Want ja, die komt ik met het nummer Dreaming With My Eyes Open. En dat heeft alles ik te krijgen. Het is een verzoekje van Mireille Vekemans. Ja, is lang waar mooi. Maar het heeft jij te krijgen, ik. We beginnen een nieuwe groep country dansen. Nou, is dat ik wat voor die?
0: Voor mij?
1: Ja.
0: Nee. En dat trouwens, dat wie ik op televisie, hè? Line dancing is in.
1: Ja, dat
0: komt
1: is
0: steeds
1: zeker
0: meer line dance.
1: Ja, daarom beginnen ze hier, ik ben mooi.
0: Ja.
1: Van nou, de basis staat hier, dus dat betekent van nou het begin. Zat het dus ontstaan is, dan moet ik dat begrijpen. En dat is op manje te doen, zo'n september, dan beginnen ze mooi. Maar dan heeft een hele mooie tijd. Jongens, 6 uur.
0: Oh.
1: Van 6 tot zo'n uur in het zalencentrum van Sint-Niek. De zalencentrum Sint-Niek. In Sint-Niek. En de hele maand september, dan moet je dat gratis uitproberen. Als het wat voor jou is. Maar dat betekent dus wel, dan moet je dus voor jou of vier manjes, moet je die jongens komen tussen 6 en zo'n. En voor opgave of info, en dan moet je een mailtje sturen naar Van der Wijtom. Ja, Van der Wijtom. Zo kan je het eigenlijk, ik precies, @gmail.com. Of een messengerbericht sturen naar Mireille Vekemans. Nou, die zit ik op Facebook. Dus die google je, dan kom je daar ik wel. En jong en oud, zowel mooie als vrouwje, ben van harte welkom. Want ze hebben een eerdere editie gehad, dat we in mooie, en dat is een heel groot succes. Dus, we hebben de slogan, heb geen stress, kom op country dansles. Nou, hoe leuk is dat? Maar ja, dat kan wel stress opleveren. Ja. Ik denk, oh jee, ik doe een stap verkeerd. Nou, ja, krijg je
0: één stap naar links en twee stap naar rechts. Of?
1: Nee, dat kan het.
0: Oh, dat kan het.
1: Nee, dan is het helemaal...
0: Maar dook je het er al in?
1: Nou, ik zit erop te denken, ja. Want dat... ik was dan les mijn maatje, maar ik denk dat ik van tevoren naar Burg ben. Dat ligt met z'n taal.
0: Ja?
1: Ja, dan denk ik, oh jee, waar ben ik om me gewoon? Maar ik kan het altijd proberen.
0: Ja.
1: Ik denk wel dat ik dat dwang in. Nou, Clay Walker, ik wil mijn rij wel even jaren dan. Dreaming with my eyes open en wide open. Ja, want deze die had het wider wel bij staan. Je wordt hier wat heel dicht zeker. Maar in ieder geval, een prachtig nummer. Maar het is toch een beetje oors. Stem is ik wat oors. Dus ik ben het wel helemaal de mooie. Maar we jaren eerst even naar de Brothers.

0: Ja, een heel mooi nummer van Clay Walker, Dreaming with my eyes wide open. Ja, ik heb meestal de deken dicht, want dan komt de droom beter uit.
1: Ja, dat is wel zo.
0: Vist ik niet, want als wie het hier je hebt mijn hersen, nou dan weet ik niet. Dan is het krijgt of hij een hele droom.
1: Dan luister ze te staan.
0: Ja, dan komt het wel wat een bel, ja. In ieder geval, dat is wel een heel mooi nummer. Ik vind dit nummer trouwens qua country, vind ik het mooier dan wat we pas in de eerste keer draait hebben.
1: Qua klankkleur, hoe nemen ze dat?
0: Ja, precies, klankkleur, ja. Heb je deze mooie.
1: Ja.
0: Ja, zou we zien wat meer draaien van die Clay Walker, want daar heb ik wel meer muziek van. Dat is wel mooi, ja. Maar ja, hij heeft ik soms iedereen meer wat rustig. Dan denk ik, dat ken wel wat drakker. Maar ja, dat ken ik weer zelf het betrekking op mij. Dat ik denk, nou ja.
1: Ja, dan ben je zelf wat drak in de holle tank.
0: Ja, en dan vind ik rustig wel mooi.
1: Ja.
0: En ik was om.
1: Ja, en dan ben je rustig, dan wordt hij wat opsweet.
0: Ja, daar komt het op de hel. Ja, jullie zijn naar Country Folk en Rock'n'Roll. Je bent Radio Spanberg. En nou, je krijgt luisteren, je krijgt inschakelen. Je bent van harte welkom. Begin aan je keertje muziek van Captain Gumbo. Ze komt met Wageningen, boy. En ze doet een heel leuk nummer, wat heet Do, Re, Mi. Ik krijg een alfabet, zo lijkt het dat, boy. En Nomi Stern, die komt er even achter, hoor. Maar je lepen is meer geveld, want van Nomi is er ik weer hot news. Ze is nou te boeken bij een hele grote maatschappij om dat samen te zitten. Heeft ze dat ik mij kregen?
1: Ja, ik hou wat jongen, ik weet de namen zijn dat meer.
0: Viking Entertainment Group, daar is ze in lijft. Maar je hoorde van die zal ik promoten, want ze heeft jongen voor iemand wie er zondags.
1: Oké.
0: Okay. Nou ja, en daar is heel wat achter waar ik om mezelf. Ja. Die hadden wel dat 2 miljoen Amerikanen als jongen. En ik had de gegevens, ik hou even opgeschreven. Maar ik bij Radio LRM, dat is in Limburg, daar hebben we dat nummer weer gekozen tot Limburgs leefste. Hetzelfde nummer, wat nou direct voorbij komt.
1: Dat krijgen ze bij de turboschijven tegen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus ze hebben eigenlijk eerst hun turboschijf gehad. En daarna had die radiostation toch nog aan met ik de leeuwste wijze.
1: Ja.
0: Zo zou ik wijzen?
1: Ja, vast.
0: Nou geloof ik het. Wat zo kennen. Limburgs leeuwste. Ja,
1: je kan het net uitsluiten.
0: Nee, je kan het net uitsluiten, want wij winnen eerst.
1: Ja, wij winnen eerst.
0: Dus ja. Maar ja, in ieder geval. Dat nummer.
1: Maar dat weer de eerste turboschijf. Hè? En daar ben je maar begonnen in.
0: Ja, jongetje.
1: Het was 2021, 11 september 2021, dat weer de eerste turboschijf.
0: Oh, dat is een jubileum. 4 jaar.
1: 4 jaar.
0: Jongen.
1: We zitten nu bij turboschijf 128 of zo.
0: Maar dat zou worden. We zitten al heel lang.
1: Ja.
0: Nou, in ieder geval, wil het eerst hier Captain Gumbo.

0: Ja, geweldig, Nomi. Hè? Ja, ich lebe es mir gefällt. En meer Duitse muziek hier, yo, in het non-stop-programma Die Deutsche Slager und Lederhosenparade. En dat is straks tussen 4 en 5. En wil je nog meer Duitse muziek, Jere of Sien? Dat ken ik, want er is Jun voor de ZDF, dat is een Duitse zender. Er is de Giovanni Sarella Show. Begint om je kwartier uur 8 en het duurt tot kwartier uur 11, want er komen zowel bekende als onbekende artiesten voorbij. En daar hoop ik toch wel even wat naar te zien. Want ja, daar kennen wij wel bij het voordeel met van bij die Duitse slager en Lederhosenparade. Ja, is dat net collega?
1: Ja, dat is ik. Ja, na een week dan hebben we een gepresenteerde.
0: Ja, dan hebben we een gepresenteerde programma. En misschien zitten ze daar samen weer in. Want dan wij denken, hey, dat is leuk voor de luisteraar. Dan zetten wij die er gewoon even tussen. Dan doen we net zo moeilijk hoor. We gaan nu even naar de keus. En dat is, ja, even zien. Wat ben je dat precies van, collega?
1: De keus?
0: Ja, van mij. Want oh. We zijn gewoon in keus daar.
1: Oh ja. Oh, ja, ik heb wat.
0: Kikker
1: in de kiel, ja.
0: Ja, dan moest je mee versoepen.
1: Sorry?
0: Dan moest je mee versoepen.
1: Ja, ik dat hikkelde hem, maar dat ging krek verkeerd. Ja. Hij sloeg wij weer om.
0: Ken.
1: Gilbert O'Sullivan komt voorbij, maar met Harmonie, het was zondag en dan hij Neil Diamond en met I said. Dat komt ik uit 22 of 21, maar dat komen we vanzelf achter. Maar we gaan eerst even luisteren naar Gilbert O'Sullivan.

0: we gaan het keer net Neil Diamond. I am, I said. Nou, ik vind het jammer dat het programma weer al rond is.
1: Ja, nou, dat is ik zo. Maar ik hier wil dat Neil Diamond dus een keer een country nummer maken.
0: Is dit net wat country-achtig?
1: Nou, ja, dat met maar vier ziekje met ken.
0: Oh.
1: Maar in ieder geval, ja, dat is dus net zo. Maar trouwens, ik zoek even naar de programmering. We hebben morgen een oerke oer, hè?
0: Ja.
1: En dat is tussen 12 en 12. En Aaltje en Johannes, die vullen dat in.
0: Aha.
1: Dus ik denk dat het wat klassiek wordt. Dus een verhaaltje tussen terug en wat Ierse muziek. Ik denk dat het zakt.
0: Ierse muziek, hè? Waarom specifiek Ierse muziek?
1: Omdat ze dat heel mooi vinden.
0: Oh, zo.
1: En dat zij...
0: Het zou het geweest, ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is zo.
1: En ze vindt het ook mooi. Als ze bij mijn show is, dan zegt ze... Ik vind Ierse muziek mooi en dat ziet je goed. Nou, ik zei, ik wil horen muziek.
0: Ja.
1: Nee, Ierse muziek.
0: Oké.
1: Okay. Nou, misschien als het jij dat ze denkt... Nou, dat zou ik morgen eens even een verhaal weer uitstekken.
0: Ja.
1: Maar dat ken je. Je kan er naar hier tussen 12 en 12 morgen. Moment te midden. Nou, helemaal mooi. Dan hebben we nog, wikke tongens. En dan hebben we optocht in Sint-Niek.
0: Ja.
1: En dat is om 10 uur, vanuit 10 uur, jester je het bij. Net stennen en erinnen.
0: Oh.
1: Nou, ik weet niet wie dat niet had, maar...
0: Heeft dat net zo bedacht?
1: Ik heb... nee, want dat is standaard. Hè. Dat is standaard, dat ik dit vaak gebruik. Maar ik ben zelf ook van plan om er even te zien. En misschien is het ook een heel soort lustra's.
0: Ja,
1: het kan maar zo.
0: Heel Sint-Niek luidt plat voor de radio. op
1: misschien wel.
0: Ja.
1: Je weet het niet.
0: Nou, maar eens maar even zien. Daar is ik een mooie wine van de Smarties Smoothies.
1: Ja, dat zou ik zeker even naar zien. Want ik heb dat interview gezien. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, iedereen bedankt voor het luisteren. En harde radio op Spanburg. Dan missen jullie niks. En dan jong bedankt voor de techniek en mijn praten.
0: Radien.
1: We doen even een nummer uit Australië. Waar van de formatie Jonas Rood. En die heeft de tour Forever is a Long Time. Nou, dat is het.
0: Hoi.
1: Goed weekend.
0: Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlakbij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Gewoon Friesk, non-stop.

we binnen het beërfskip van een oretiet. Doet varen broden weer en het leven street. Maar zat bij elkaar vertrouwen en wordt mij net versjouden. De skipper

we binnen het beërfskip van een oriteit. We zielen nou omprezen, het is een oriteit.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oere.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Schlager und Lederhose Parade non-stop Radio Spannenburg.
2: Van Paul Heerden, Rianne Downey, Winner Turbo Schijf.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wiel bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: weekendopener van deze week. Je hoorde Johnny and Mary van niemand minder dan Robert Palmer. Ik zeg welkom terug bij Radio Spannenburg. Leuk dat je er bent. Een uurtje lang goud van oud op zaterdag met al die leuke hits van toen. Naar Robert Palmer, tijd voor niemand minder dan Lemming. Dit is Queen Jacula.
1: DJ Sits.

Nou, vind ik best wel grappig. Hoor je een Duits plaatje, hoor je in ieder geval zingen Everybody Now. Ja, vergiste die zich even, denk ik. Drafi Dodger was dat. Hij zong Marmor, Steinhund, Eisenbrief. Daarvoor hoorde je Lemming en Queen Jacqueline, die is in de rij. Kwam van Robert Palmer en heette Johnny and Mary. Mocht je er weer geschakeld, goedemiddag. Welkom bij Radio Spannenburg. Gezellig dat je er bent. Bij Goud van Oud op zaterdag. We draaien de Golden Earring en een oudje uit de jaren 70. Dit is Bombay.

eerste hit in Nederland voor Seal. Hij deed het samen met de Dumpski. Het heette Killer. En later zou hij nog scoren met onder andere Crazy en A Kiss from a Rose. Prachtige muziek van een prachtige zanger uit Engeland. Seal, zo heette hij dus. Mocht dit alweer vergeten zijn. Goedemiddag, dit is Radio Spannenburg. Dit is Goud van Oud op zaterdag met muziek uit Rotterdam. Limousine zingt 75.

onmiskenbaar het geluid van Status Quo. Ditmaal John Cagland's Status Quo. En No Return van een jaar of twee geleden. En de vorige hoorde je 75 Year to Change My Life. Nou, dat gebeurde inderdaad. Want toen begon ik met het draaien van plaatjes. Niet op de radio, maar gewoon in de plaatselijke jeugdshows. Ja. Joey Dyson is de volgende. Dit is 100 Years.

af en toe is het gewoon even nodig hoor. Beukende drums, schillende gitaren hier bij Radio Spannenburg in Goud van Oud op zaterdag. Muziek van Starship. Het heet We Build This City on Rock and Roll. Is maar even dat je het weet, hè? Goedemiddag, als je het hebt dichtgeschakeld. Het leukste regionale radiostation van Zuid-Friesland. Dit is Radio Spannenburg. We hebben wat oude plaatjes voor je uitgezocht. Jawel. Soms heel oud, soms wat minder oud. Zoals deze van een jaar of 7, 8 geleden. LA The Voices. En blijf veilig bij mij.

De dansmuziek uit het begin van de jaren 90. Ik vond en ik vind het nog steeds heerlijk. Mr. Rain, je hoort de muziek van de Culture Beat. Duo uit Duitsland. Nou, officieel wel uit Amerika, maar via Duitsland dan in Nederland. Hey, tijd voor een beetje Nederlandstalige muziek. Alweer trouwens, na LA The Voices. Muziek van Katja Schuurman. Maar nu heb ik er een. Nou, gelukkig meid.

voor de jongere luisteraars. In het begin van de jaren 70 was dit de zogenaamde hardrockmuziek. En een van de populairste bands, samen met Uriah Heep, was zonder enige twijfel deze band, Deep Purple. Met dat iconische intro van Smoke on the Water. Blijft heerlijk om te draaien, hoor, op de radio. Jawel, vooral als je liefhebber bent van gouden oude muziek. En dan luister je naar Goud vanuit op zaterdag bij Radio Spannenburg. Met nu muziek van Ray Parker Jr.

0: DJ Seats.
1: Laatste die ik voor je mocht draaien vandaag hier bij Radio Spangenburg in het programma Goud van Hout op zaterdag was er eentje van Ray Parker Jr. Hij zong Ghostbusters. Griezelige muziek. Ja, aan het einde van deze show. Hey, dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je een beetje genoten hebt van de muzikale keuzes die we gemaakt hebben. Volgende week zijn we er weer een paar minuten na 5. Wat mij betreft, prettig weekend en een prettige werkweek. Tot volgende week.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Seizoeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

en Agnes All op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

0: Bij de boot op het Sjoekemaar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg. Op 96.4
1: en 106.0 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogačar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: vragen. Speaker Hut.
1: En Jan.
2: Ready to work.
3: Dit was Speaker Hut.

0: Cranberries Zombie hier bij Spiekeruit. Een hele goeie om tegen zo'n oren wist. En het is weer tijd voor Spiekeruit. Dus dat is een altijd een hele mooie sneur die om binnenkomen. Dan ben ik er wel bij sinds dat ik de enige showhost van Fanny Jong ben. Want ja, Vonger die wie helaas of is helaas verhinderd. Dus dat betekent dus dat hij er net bij wijzen kan. En dan kan ze zeggen, ja, misschien vanuit huis. En nou ja, dat wordt ook wat lastig. Dus daar beginnen wij je net om. Je bent het van die jonge meid, man. En ja, verhaal kijken net van maatje. Wat ik je wil vertellen, Ken, is natuurlijk dat we in ieder geval weer een top 400 hebben. Ik ben ik nog bezig met een back-to-back, dus die komt sowieso voorbij. Nou ja, Vonger doet altijd fast het filmpraatje, om het samen te zeggen. Plus daarbij heb ik van de week helemaal geen filmpje om, dus ja, dan heb ik net zoveel over te vertellen. En werk nog wel even weer om op Shenwell is natuurlijk het formulier weekcoin. En ja, dit weekcoin hebben we natuurlijk geen race. Vorige week hebben we natuurlijk Zandvoort. De final lap. En het mooie is, tenminste voor mezelf wel, ik ben er helemaal bij. Dus ik ken ik echt vanuit het ja, feestgevoel, vanuit alles, kan ik je hem even bijpraten hoe dat wie. En natuurlijk ik even de race zelf, want die geven natuurlijk ik echt wel even troonnemen. Nou ja, zoals ik al zei, een heel soort items, ondanks dat volgende het is, komt helemaal goed weer van de jongen. We binden in ieder geval tot Jochen Oren en we beginnen eerst even via de mode Arctic Monkeys.
1: Breathing, yeah? Sam, yeah? All right for air. All right for oxygen. Are we all right for oxygen, man? This is going for the rest of the adolescent to no one.

elke sneeuwtioen, van Saan tot Jochen. Spieken hurt!

Dear Jesse, mooi Roller Girl, wat natuurlijk een cover is van Madonna. En in van mijn jochtje, jochtje, jochtje, geef u te hollen wie dat, of achter jochtje, wie dat best wel een grote hit. Maar ja, Alex Warren is een wat moderner iemand. Daar krijg je straks je nice plaat van. En die is ik aardig gewoon het hit scoren de laatste jaren. Dus die komt voorbij, speaker. En de top 400 is bepaald. En daarmee geven ik nou min of meer waarom naar de tiert van wat we krijgen van Roller Girl van Dear Jesse. En wat eigenlijk ik in diezelfde tiert zit, want daar heb ik een back-to-back. En ja, hun eerste hit wie ik rond die tiert. Dus wat dat betreft zitten we al gewoon heel erg rond het begin van de zero's. Behalve dan de nieuwe plaat die hem nou hier, want dat is de nieuwe Alex Warren. Die is nou ongeveer 1 dag uit. En die heet Emerald Eyes.

0: Ot en nei, Nijmar, je mjerret in ien blok. Back to back. Door jeste tier bij Speaker Hut.
1: Ja, en voor de back-to-back geven wij even om naar 2001, want toen brut train terug. Mooi. Drops of Jupiter. Nou, in alle eerlijkheid, het was een best wel grote hit. Maar dan dacht al een keer erin, ik wel van, nou ja, oké, leuk. En dat was hem. Want ja, al een keer zijn hele tijd helemaal niks meer. Tot zo'n beetje 2012. Want toen kwam wel hun volgende plaat uit. En dan moet ik even zien welke dat ik wel weer. Want dat weer Drive-By. En dat hele best wel... een grote hit, maar ik vergeet trouwens nog in, want die 2000 hier zit nog Soul Sister, en die het zelfs zo'n weekend op nummer 1 staan. Drops of Jupiter het, nou ja, plakje traaien hellen, dus die weer net helemaal de allerheegste. Maar letterlijk ben ze dus toch nog wel wat hits, om het samen te zeggen, producering in, want zijn natuurlijk in de tussentijd wel genoeg muziek produceert. Maar bijvoorbeeld Mermaid en Angel in Blue Jeans, nou, dat win ik wel redelijke hits. Het in ieder geval aardig wel in... top 50, of top 40, nou ja, top 40, top 50, besteedt de top 50 eigenlijk nog? Ik weet in ieder geval dat de top 40 nog besteedt. Maar 50 Ways to Say Goodbye, weer bijvoorbeeld dit keer in 2012. Dus ja, om jou hebben ze best wel wat hits aan. En ze doen ik nog steeds leuk mooi. Vandaar ik in de back-to-back natuurlijk, want dat betekent dat er een nieuwe plaat is. En dat is Blue Brush Footed Butterfly. Ja, ik heb de naam ik net betocht, dus don't blame me, maar zij hiet een nieuwe plaat. En nou, hier hebben we natuurlijk Hey Soul Sister pakken, ken, want dat is natuurlijk de nummer 1 hit. Maar ik vond het toch wel leuker om ja, ietsje nostalgischer te wezen, om het samen te zeggen. En waarom te gaan naar hun debuutsingle, nee, net debuutsingle, hun debuuthit in Nederland. Want het weer pas van het tweede album, dus zie je ervoor ik al wat singles uitbracht. Maar ja, hun debuut. Hit, om het samen te zeggen, Drops of Jupiter en de nieuwe single dus, Blue Brush Footed Butterfly.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 8:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: mortal. I knew you would find your way back here.
1: Dit was Spiekeroot.
2: Wat ben je dan voor knapjes?

Ja, deze komt nog uit de tijd dat Guns N' Roses, of in ieder geval Axl Rose, nog echt goed bestemd wie je en gewoon een heerlijke plaat maken. Ik zal heel eerlijk zeggen, Guns N' Roses de laatste jaren is. Nee. Maar goed, we hebben natuurlijk de legacy nog, dus dat is altijd mooi. En welkom trouwens in oer nummer 12 van Speaker Hut. De helft is voorbij en de andere helft hebben we nog in. Nou, we hebben wat items dienen, om het samen even te zeggen. En we hebben er nog een peter in, waaronder in ieder geval de top 400 hebben we nog. Nou, ik zal nog even het formulier Wecoin van vorige week even behandelen. Een stuiterplaat zit er sowieso nog in en gewoon... Is nog meer niet. Ik hoor lekker muziek. En dat is natuurlijk ik wat hier altijd heel mooi bij Speaker Hut passen. Dus ja, tot Jochen Oeren. Kijk nog hier naar luisteren.

je Tramhouse, Swarm. En achteraf ging die misschien ook wel back-to-back wanken. Maar ja, dat kan maar in je back-to-back wijzen. Dus dat is deze Wicked Train. Maar het is volkomen weer een heerlijke, lekkere Tramhouse plaat. En het is een band hier uit Nederland. Dus dat maakt het alleen nog maar extra mooi natuurlijk. Dat is gewoon muziek van eigen bodem. Wij gaan nou even naar de Fun Loving Criminals. En ja, die had ook de

0: Ja, en van de course geven wij naar de top 400, want Safir is het ook alweer. En daarvoor geven we eigenlijk helemaal net zo gekke vier weer waarom.
1: Welke van de 400 draaien we uit? Door Jesse bij Speaker Hut.
0: Hij staat in ieder geval op nummer 223 en daar vinden we Eminem. Mooi, Stan. Nou, dat is natuurlijk een gigantisch groot hit. Het gaat over een geobsedeerde fan die uiteindelijk telkens weer een antwoord krijgt van Eminem. En dan in de auto stapt, zijn zwanger vriendin in de auto gooit en dronken rondriet en uiteindelijk van de brug houden. En Eminem komt er nog niet laatst compleet achter dat de brief die hij weer omstuurt eigenlijk on hem recht is. En er zit een deel in wat natuurlijk van Dido is. En het leuke van deze, of al gewoon de clip, is dat Dido, die speelt het ook mooi in de clip, want die speelt het namelijk de zwangere vriendin. Dus wat dat betreft is dit een officiële samenwerking destijds wist. En het is gewoon een heerlijke plaat. En ja, ik vind hem gewoon zwier verzinnen in de top 400. En stiekem hier om mij zelfs nog wel heger steenbocht. Maar goed, hij staat er in ieder geval in op 223. Hier is Stan. Uiteindelijk een samenwerking van Eminem en Dido.

is het toch wel wat tijd voor wat formulier. Nou ja, nice wil ik het net echt nemen, maar in ieder geval even een recap van de Grand Prix van Zandvoort. Want toevallig ben ik daar het oude ronde weekend geweest en ik heb er een machtig weekend in hand. Ik heb wel wat rooi in hand, vooral de vreeds. Ja, wie vooral de buizen, wie best wel een paar plensbuien werd terug als de rest van de dorp me weten. Skun, sokken, futten, whatever, rondsjouwen moesten, dat weer wel wat irritant. Maar het mocht de pret net drukken, we hebben gewoon een mooi weekend in hand. Met er wel bij zeggen dat de sprintrace, ik ben er nog steeds geen fan van, gebeurde ik weinig. Als we Stefano de Monicale geloven moeten, is de sprintrace is geweldig en het beste wat is. En alle fans die vrijen dromen, hij leeft dat in een orenwolk dan wij, ben ik bang. En, want hij vindt ik dat iedere races die vindt dit zelfde inhaalacties en alles is geweldig. En ja, hoe dat dan werkt, dat boeit niemand volgens hemzelf. Nou ja, dat is toch, ik wil een beetje een dolksteek in het hart van de echte fan. Want de echte fans die gaan toch ook wel voor de techniek. En wat onze Stefano net vierte met is dat er nou misschien heel populair is toch al de Netflix Drive to Survive-achtige dingen. Maar als die fans hun ochtend hebben, ja, dan is het toch wel een beetje onfair dat de diehards, als die ik helemaal van die oudste is, dat het dan als een kaartenhuis in de kost staat. Want ja, uiteindelijk, het gaat wel voornamelijk om de pegels. Maar waarom nooit Grand Prix weekend van Zandvoort? We hier natuurlijk een training. We hebben een sprintquali hand. We hebben een sprintrace hand. We hebben een echte kwalificatie hand. En we hebben natuurlijk de race zelf van, de Grand Prix weekend hiet ik al de final lap. Want het weer de laatste keer. Ze hebben zelf zo'n van, we kunnen nou nog organiseren. Want helemaal commercieel, zo'n kent nou nog uit. Maar op het moment dat de bezoekersaantallen weer omrennen, dan hebben we echt wel een probleem. Want ze krijgen totaal geen overheatstone. En met het gewoon helemaal zelf voor elkaar boksen. Voor Max Verstappen weer die final lap. Wie al direct in de eerste ronde. En net een trui zonder grondjes. Maar dat ging heel snel. En wij zien ik vlakbij. Wie wel correct om een hoekje dat het gebeurde achter een paar bosjes. En toen letter zegt wel de rookwolken en alles eerst nog voorbij zitten. Maar het gebeuren zelf hebben we correct net zo'n die van Bort letter wol. Daar zitten we wel correct mooi voor. En het week gewoon een heel groot feest. En de race zelf wie best wel interessant. Er was best wel een soort inhaalacties. Het week best wel spannend. Dochter helemaal blij. Want Lando Norris hier hem natuurlijk won. Kimi Antonelli die is natuurlijk nog wel kampioenschapsleider. Maar ja, die moet er toch wel een beetje om denken. Want zo langzamerhand rent Norris toch ik wel een beetje in. Russell gelukkig net. En Lewis Hamilton, want dat ben zijn beste of zijn directe belagers. Die hebben minder punten dan hemzelf. Dus dat scheelt dan weer. Want Russell die maakte de top 3 compleet. En erachter kwam Lewis Hamilton op plakje vouwen. Dus uiteindelijk 3 Britten best wel heeg. En alleen nog Antonelli als Italiaan, de Tusken. Die zit op 11 seconden. En Leclerc die ziet op een 5e plak Piastri zegde en Lawson toch best wel netjes. Want die vervolgde natuurlijk Hadjar. Hadjar die hier wat maar de pols, dus die kon het rijden. En Yuki Tsunoda zit in de Racing Bull. En doe ik helemaal net onaardig. Want hij 11e, dus sneller ik nog dan Lindblad. Maar krijgt buiten de punten. Dus dat is dan wel weer sneu voor hem. Maar al met al, het was gewoon een interessante race. Er gebeurde van alles. En helaas. Want voor de race, jaloeren van tevoren, rooide het even. Maar helaas, op het moment van dat ze verstarten, de baan overdroeg. Dus als je het misschien nog wel even een leuk effect wist. Of dat de tijdens de race nog wel even een serieus buitje vallen weer. Want de baan is samen weer natuurlijk. En dan moeten ze het overloeren op de inters en dat soort dingen. En dan wordt het gewoon heel onvoorspelbaar. Maar dat hebben we helaas net hand. Maar goed. Verder heb ik natuurlijk, en dat is Steve Nederland, ik wel bekend om, of in ieder geval de Grand Prix van Zandvoort. We hebben Martin Garrix hebben we hand. We hebben Kraantje Papi hebben we hand. We hebben Arkdenne Munnik hebben we hand. De jeugd van tegenwoordig hebben we hand. De Dirty Daddies hebben we hand. Davina Michelle op het podium daar. En Afrojack. Mental Tio hebben we hand. La Fuente hebben we hand. En Flemming? Maar ik ben net zo goed in die Nederlandse artiesten. Dus dan kan ik wijzen dat dat net helemaal klopt. Snelle, die weet ik toevallig dan wel. Die heb ik nog hand.
Dus ja, de week won een heel pakket aan artiesten. Wat voor de hele dag wel voor vrolijkheid en gezelligheid zorgde. En best wel wat feestgedruis. En het grote voordeel daarvan is, wat daar hebben wij ook gewoon dankbaar gebruik van maken. Net al omdat er nog wat feestelijkheden binnen om het samen te zeggen, geeft net iedereen tegelijk van het circuit al. Want als er iets toch wel een knelpunt is, is het toch wel het station van Zandvoort. Heel soort meisjes die moeten natuurlijk maar de trein. En als iedereen tegelijk van het circuit al gaat zo, dan stopt gewoon heel Zandvoort gigantisch op. Het wie nou ik wel eens dat we even een jaloerke wachten moesten voordat we op de trein konden. Want we zitten in een hotel ietsje verderop. En dan wel mooi naast het spoor. Maar ik vond het mooi vallen. Ik vond vorig jaar vond ik het erger. Toen moesten we echt wel een oerloeren wachtje op de sneuntion. Of op de sneuntion bedoel ik. En nou weer wat mooi. Nou ja, kateren weer drukken we terug. Dus op een of andere manier ging gewoon het publiek ging geleidelijker onfut. En dat maakt het toch wel makkelijker. Het weer een mooi weekend. Helaas dus de laatste. Ze hebben nog net helemaal auskraan. Want in geval van is dit een soort van backup van mocht er in, de komende jaren daar in het Midden-Oosten een boel gedonder beloven, dan kan je ze altijd weer omvallen op Zandvoort en de Bessa Binden dan wel een perorencircuit. Maar ja, wij zijn wel rekening behouden met wat Zandvoort weer inzetten, dan moeten ze en de vergunningen boorregelen en al die de stoeltjeboel weer opbouwen. Dus het is net zomaar even wat. Maar ja, het zou wel mooi zijn mocht het ooit weer omkomen. Want we hebben toch zo af en toe wel vermakelijke races hand.

Turn Up van Busta Rhymes is dan wel een beetje het einde van het programma. We hebben er natuurlijk nog iets in. En zoals je wil weten, is dat ik de speaker uit de studio plaat. We gaan de promo, Kill the Noise. En daarbij, ik zou zeggen, een heel goed weekend. Oordoor de weekend.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Druiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: welkom wel, Jerry. Op deze Torsitione, de 22e augustus 2020, bij een nieuwe aflevering van Krachtvoer.
1: Hey, hey, let's go!
0: Hadden we zin aan, Freddy? Jij ja, net, maar volgens mij hadden we zin aan.
1: Absoluut!
0: Ah, ja, ja, ja, ja, we hadden zin aan. Want wij komen door en we horen lekkere muziek van hem. Ze begonnen bij jou met Greenfield en Cook. Maar onder andere ook nog Patricia Pai als achtergrondzangeres. Maar dat heerlijke Easy Boy. En we gaan verder. Dit is de band Pacific Gas and Electric.

astray. Don't have enough. No gab. No backbiters.

0: Ja, het was de gospel aller gospels. Are You Ready? Van de band Pacific Gas in Electric. En daarvan een live uitvoering. Het nummer kwam op nummer 2 in de top 40. Waren echt een gigantische wereldhit. Nou, die hadden we niks meer van de band yet, helaas. We zijn daar aan onze introplaat. We die gaan weg.
1: Dit is Krachtvoer Introplaat.
0: Vorige weekend hadden we weer een band van de mannen. En daarom de maand augustus hadden we de hele mannen introplaten draaid. En deze, maar wat mij betreft, absoluut net ontbreken in die rig. Ik zal laatst nog even vertellen hoe dat betreft een intro. Maar geniet eerst eens even van de intro en het noemen van Gary Rafferty, Baker Street.

Dus introplaat van de week. Maar die prachtige saxofoon solo. Ik in het begin natuurlijk iconisch. Ja, Freddy. Gary die zou het nummer opnemen en hij hier net een saxofonist. Dus hij vroeg Raphael Ravencroft, die toevallig weer was, de saxofoon heen hanteren. Hij joeg hem 22 poen. En that's it. Het waren een wereldhit. En Gary is er miljonair geworden. En Raphael, ja, die moest het wel met 22 poen. Het is wat ongelijk verdeeld in de wereld. Dat binnen de eerste toon van een nummer van Led Zeppelin. Van een album Houses of the Holy. Het was nooit een hit, maar het valt wel lekker nummer is. Dire Maker.

uitvoer. Krachtige muziek. Muziek die kracht geeft. Krachtvoer.

0: Foreigner.
1: Weer dat, maar een prachtig koor en een gigantisch orkest erachter. Maar een uitvoering van een van hun hits van het album Agent Provocateur. Weer dat That Was Yesterday. En daarvoor Led Zeppelin, My Dire Maker. Het is exact jouw van Johan. En ik denk dat het tijd is om weer even wat de muziek van Eigen Boeijem te draaien. In de memmentaal van het Heidlaan. Zo zet ik er dan altijd maar. Een noemer van Rebellion. Daar ben ik altijd gigantische fan van geweest. Tot het moment dat ze op IS er net meer winnen. Even geschande vond ik dat toen in die tijd. Dit nummer is Skreun en werd ik zong terug uit Tjerk Boortsma. En luistert naar de titel Het Valse Gerucht.

0: Ja, van dit nummer vind ik dat de tekst prima past bij de muziek. Echt een spannend nummer, maar de titel Het Fansgerucht weer dat van het album Merkeman van uw eigen rebelje. We zijn daar om ons allerlaatste van de maand augustus in ieder geval het oren gezicht.
1: Het oren gezicht.
0: Ja, dan proberen daar natuurlijk, kijk, als laatste daar natuurlijk weer een noemer of een artiest bij te zieken in die daar heel goed in past. En ik denk dat we daar wel aardig in slag binnen, Fred en ik. Wij hebben nummer iets zacht van Bruce Springsteen. Een noemer, wat we in eerste instantie jaren geleden zat het op de LP voor stits. Heel lied, heel intiem. En dan de tweede keer, dan pakt eruit. Maar gitarist Tom Morello on Suicide. En dan get it to dit noemer The Ghost of Tom Jones.

een onnavolgbare Tom Morello van Rage Against the Machine. Wat een virtuoos is dat op gitaar. Prachtige uitvoering. My Tierra, my Bruce Springsteen. Van the Ghost of Tom Jones. Vorige week, dan hebben we weer de maand september. En dan gaan we naar je band van de maand. Dus luisteren vooral om te weten welke band het dan wordt. Eerst is er nog... Twee nummers te gaan in deze uitsturing. Nummer van Neil Young komt hier tevoorschijn van zijn album Freedom. Hij heeft vorige jaar nog maar een prachtig concert in Grace. Gewoon helemaal mooi van ons. Fantastisch weer dat. Dit is een nummer van zijn album Freedom, El Dorado.

0: Ah, Neil Young. Heerlijk relaxed nummer van hem. Eldorado heet het, dit jongetje. 84 volgens mij. We zijn er haast nog in, hè? Maar beloof vooral luisteren in, want Freddy, dobbe staan we aan de beurt. Maar een oerke live en kicking, wat haast er al in?
1: Nou, het is een speciale uitvoering, want we hebben live en kicking unplugged. Jawel, jawel. Okay. Helemaal unplugged. En we hebben Al Stewart, Nirvana, The Golden Earring, Roxette, Paul McCartney, Eric Clapton, Jimmy Trog, bomvol.
0: Meestal beloof vooral...
1: Bloof zitten.
0: Beloof vooral luisteren naar live en kicking naar Jochen Oren. Wij gaan eruit. Mijn live uitvoering van een nummer van Amos Lee, getiteld Violin. Wij bedanken hem voor het luisteren. Wij hebben er oren weken weer live. Je hebt uit de studio hier in Balk. En we maakten daar een oren weken weer een mooie oorke van. Dus we hopen dat je hem ook wel luistering in. Wij hadden in ieder geval wel zin aan. En wij zeiden ze vriendelijk, zeiden ze bedankt. En tot de keer. Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Sieroeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

zag. En ik kus zo lang en stil. En ik beleef het allemaal. Als ik al in het maanlicht lig, stond ik al zinnevol. Wuif de woord.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is die Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofian Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien, bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste team muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog 1 vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

dus de hoedoos bij je grif. Als de waas weinig is door de voet van de klif. Op dat paad smel en glistrig, mij de zee zat dichtbij.

Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijsgevoel, Jestien Snijske muziek. Snijd te wonen om 8 uur en snijd te midden om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal.